0: speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

alive.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. In Ermelo mogen de 19 nieuwe sociale huurwoningen aan de Hamburgerweg worden ontsloten via de wethouder Paulushof. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden ongegrond verklaard. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de gemeente voldoende onderbouwd dat een ontsluiting op de Hamburgerweg verkeerskundig onwenselijk is vanwege de nabijgelegen rotonde. Ook zouden daarvoor een beeldbepalende boom moeten verdwijnen en meer verharding nodig zijn. De Raad van State verwacht dat de extra verkeersbewegingen, maximaal 60 per dag, niet tot verkeersonveilige situaties leiden. Een stroomstoring heeft donderdagochtend tientallen huishoudens in Harderwijk zonder elektriciteit gezet. De storing begon kort voor 9 uur en was rond 11:45 verholpen. Volgens netbeheerder Liander werden maximaal 100 huishoudens getroffen. De stroom viel uit in delen van de Busken-Huetlaan, de JP Heijenlaan en de Vondellaan, verspreid over meerdere postcodegebieden. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet bekend. En tot slot, een minderjarige jongen uit Zeewolde is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval op juwelier Niels Christoffels aan het Dalkruid, dat meldt de politie. De overval vond vrijdagavond plaats. Bij die overval drongen 3 donker geklede personen de winkel binnen, waarna vitrines werden vernield en een buit met onder meer dure horloges werd meegenomen. Het personeel bleef ongedeerd. De politie heeft inmiddels 1 verdachte aangehouden, het onderzoek naar de andere betrokkenen loopt nog. De daders vluchten na de overval op een fatbike en op een scooter. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey,

0: Goedemorgen. Dus, de wereld wordt wakker op Veluwe. Het is vrijdag. We gaan het weekend inluiden. En vanaf 10 uur doen we dat met bier en bitterballen. En we zien wel wie er allemaal aanschuiven. In ieder geval Bert, die is er. En voor de rest is het een verrassing. Ja, je weet nooit wie er komt, hè.
1: Hey, wat is wakker?

eigenlijk hebben we alleen vorige week een derde persoon aan tafel gehad. Dus de kans dat dat nu weer zo is, is vrij klein. Maar ja, je moet hem niet uitsluiten, hè? Nee. Nou, we gaan het gewoon zien. Doe gezellig mee. Je kan WhatsApp, bellen, mailen en langskomen. De eerste verzoeken zijn al binnen. En de eerste goeiemorgen is ook al. Dus goeiemorgen allemaal.

Dus ja, heb je wat te melden? Heb je wat verzoekjes? Heb je wat andere mensen nodig? Wil je iets delen? Heb je een oproep? Nou ja, whatever. Je kan dus, zoals al 15 jaar lang, WhatsAppen, bellen, mailen en langskomen. En het WhatsApp is het meest gebruikt. Dat is 06-8309-8309. Is namelijk ook het snelst. 06-8309-8309. En natuurlijk gewoon bellen 0341-36014.

0: 0341-360-148. Langskomen doe je aan de Brinkstraat 91 te Putten en je mailt naar studio@velofm.nl.
1: If it's getting harder to face every day, don't let it show. Don't let it show.

The Alan Parsons Project met Don't Let It Show. En dat was... Nou, dan gaan we even kijken, want we hebben een beller. Nee, die zit op een andere lijn schijnbaar. Dan gaan we verder met het volgende snoesnummer. Waar was die gebleven? Hier was die gebleven.

Al Stewart, my time passages. Ja, tijd vliegt voorbij. En dan heeft Trixie een derde snoesnummer aangevraagd. Wil ze graag weten. En ze wil ook graag weten of er mensen zijn die, net zoals zij, heel erg geïnteresseerd zijn in de Indianen. Ja, laat het even weten als het zo is. En dan, dan geef ik dat wel weer door aan Trixie, als het zo is. Dus, hè? Ben je geïnteresseerd in Indianen, dan moet je het even laten weten.

Ja, en dan zijn we toe aan de ochtendgymnastiek. En Gert Leter die zegt... Oh, dat is wel een mooi nummer van Trixie wat ze aanvraagt. Maar die Indianen, is dat om te eten? Meer Indiaanse eten? Nee, ze is helemaal weg van... Oh, dat. Nee, hij heeft in de diepvries nog helemaal vol liggen met rundvlees en kip. Dus nee, daar kan die Trixie dus niet mee helpen. Nee, dus gaan we naar de ochtendgymnastiek. En dat is deze...

En dat was de ochtendgymnastiek. Ja, dankjewel. Wie was het dan? Al Stone hoorde je met, even kijken, Left Side. Zo heet het nummer. En dan, Gert Leter, heeft elke vrijdag twee nummers. Meestal doen we ze, zeg maar, de eerste in tweede uur. Maar hij geeft al aan, ja, ik heb één rustig nummer. Dus die doen we dan in het snoezuur gewoon, kan mij schelen, joh. En die komt dus nu. I've been-

Zo, dat was Alter Bridge. En eens even kijken, dan is het tijd voor het weerbericht. Hè? Ja, we gaan eens even kijken wat hebben we te melden. Overdag zonnig, later landinwaarts, lokaal een onweersbui. Ja, ja, ja, dat wordt steeds beloofd, maar het komt maar niet. Hè? Vanavond overwegend helder, later toenemende bewolking. Het wordt 27 graden op de Veluwe. En daarmee tikken we weer een goede tweede plaats aan. De wind is noordwestelijk, overdag meest matig, 3 tot 4 boven. Vannacht zwak tot matig, 2 tot 4 boven. En dan de komende 5 dagen. Morgen 22 graden, s'nachts 15. Zondag 20, s'nachts 13. Maandag 22, s'nachts 12. Dinsdag 22, s'nachts 12. Woensdag 20, s'nachts 13. En dan de kans op neerslag, zaterdag 5%. Zondag 5%. Maandag 0. Dinsdag 5%, woensdag 75%. Dan de kans op zon in procenten. Zaterdag 35, zondag 55, maandag 75, dinsdag 70 en woensdag 35. Ja, nou, dat is het dan, hè.

Zo, Alanis Morissette hoorde je met Thank You. En dat brengt ons alweer op het tijdstip 11 minuten over 7:30. En dat betekent dat we alweer richting het nieuws van 8 uur gaan. Eens even kijken. Ja, file nieuws is er niet te melden. De A30 zit dicht. Tenminste, op ons deel, zeg maar. A1 staat helemaal niks meer tegenwoordig. Onvoorstelbaar, daar woonden ze in het verleden. En de A28 is het ook zo rustig als men kan. Althans, laten we het zo zeggen, er zijn geen meldingen. Dus voor hetzelfde geld is het allemaal één grote bak ellende met files van heb ik jou daar. Maar wat is niet gemeld? Lijkt me ook terug. Maar ja, het is vakantie, hè? Dus misschien dat mensen denken, bekijk het, ik ga het niet doorgeven. Ik heb vrije tijd nu.

Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundig altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten.

0: Het NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
1: Het is echt een inbreuk op de privacy en dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
0: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
2: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
0: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Toch raar dat ze geen basgitaar in de nummer mee laten lopen. Je mist toch een beetje de body. Hè? Ja, maar ja, goed, me al jaren afgevraagd. En het is toch een hit geworden. Whiskey in the Jar van Thin Lizzy. En de verzoekjes komen nu steeds massaler binnen. Laten we meteen maar even een VNT gaan gooien.

0: Ja,
1: Cowboys en Indiaans, en dat komt van Skik met Daniel Loewis van de Nederlandse bodem dus. Aangevraagd door het klusteam van Erik Ras. En ja, ik zei al, de verzoekjes komen massaal binnen. Dus Laurentius is ook van de partij. Goedemorgen, Laurentius. We pakken er ook meteen een van jou. Hoppa.

Ja, en dan doen we er meteen nog een van Gert Leter. Die vraagt een plaatje aan voor W. Renden. En dat is dit nummer geworden.

bezoekje van Gert Leter voor Weer Rennen. En dat was All Over the World van Electric Light Orchestra. En daarmee zitten we op 20 minuten over 8. En dat betekent dat we even gaan kijken naar de headlines zoals die door de NOS zijn samengesteld. Ik zet ze voor, ik noem ze op en dan... mocht je het hele bericht willen horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. 104, daar zit een abonnement op, dus daar beginnen we dan altijd mee. En daarna hangt het af van jullie inzendingen. Mogelijke spoorstaking in september, 105. Gemeente lekker nog burgergegevens, 104. VS bestookt bruggen in zuiden Iran, 130. Trump zegt... Chinese inmenging in 2020, 129. ICE-agent had verleden vol geweld, 127. Invallen bij Italiaanse modehuizen, 125. T-shirtverkoper in cel kan doorgaan, 106. Zelensky kiest een defensieminister, 126. Aangifte zwangere om AZC-geweld, 108. Nou, dat waren de headlines. Ik zet 104 vast klaar. Als er voor jullie wat bij zit, hoor ik het wel. En ondertussen, oh ja, er komt wel weer een heel lijstje van het team van Erik Ras binnen. Nou, daar kunnen we weer vooruit. Jawel.

Mandalier met Le Mégalo Melancholie. Op zijn Frans nog wel, Diamanda, jongen, jongen. We gaan naar Zuid-Afrika, maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst even naar pagina 104. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur ontdekten honderden documenten met mailadressen, telefoonnummers, woonadressen en soms ook burgerservice-nummers en ID-nummers. Dat gebeurt bijvoorbeeld als mensen reageren op plannen in de omgeving of bij een vergunningsaanvraag. Als gemeenten dan publiceren op het internet, moeten privégegevens worden weggelekt, maar dat gebeurt lang niet altijd. De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij de gemeente aan op meer zorgvuldigheid. Verschillende gemeenten hebben een fout hersteld en het gemeld bij de toezichthouder. Maar nog niet allemaal dus. En ja, er wordt steeds meer gedaan aan dat je informatie op internet komt. AI weet je al te vinden, enzovoort, enzovoort. En ja, lekken, bro, hacken of lekken. Het maakt allemaal niet zoveel meer uit. Volgens mij moeten we er gewoon maar vanuit gaan dat beveiligen niet mogelijk is. En dat we maar moeten wennen aan het feit dat alles op straat ligt. Ja. Ja, iets anders kan je natuurlijk niet doen, hè. Nee. We gaan naar Zuid-Frankrijk. Nee, we gaan naar Zuid-Afrika, dat zei ik.

Ecstasy of Gold van Metallica. Ja, apart nummer samen met Ennio Morricone. En dan gaan we door naar...

0: Ja, en dat was hem, Ten of Deep Purple met Child in Time. En ja, dat is toch ook weer zo'n meesterwerk hier van lang vervlogen tijd. Je hoort het niet veel meer en vroeger stond het ook veel hoger in de top 2000. Maar goed, af en toe dan jassen we hem er gewoon even doorheen. En ja, dan waren we bezig met de pagina's. Pagina 105. FNV zegt in september meerdere acties te gaan voeren. Het zou onder meer gaan om een 24 uur staking op het spoor en om staking in de havens en bij de overheid. Ook in de zorg worden acties voorbereid, maar gaat het werk wel door. Volgens FNV-voorzitter Spekman, natuurlijk hij weer, is er nog geen exacte datum voor de staking op het spoor bekend. Waarschijnlijk zullen er wel treinen blijven rijden. Ja, wat zijn het voor boodschappen, hè? Nee, het gaat wel door, maar het werk gaat wel door. De staking gaat ook door, we weten nog niet precies wanneer. Nee, je moet eerst maar eens kijken of de NS überhaupt wel rijdt en of ProRail wel functioneert. Want anders heeft de staking helemaal geen zin. En, maar goed, Spekman is natuurlijk oud-PvdA, dus die is wel gewend om Nederland kapot te maken. Waarschijnlijk zullen we wel treinen blijven rijden, dus tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Eerder verbood de rechter acties op drie die trajecten. De acties zijn een protest tegen de bezuinigingen van de overheid op onder de WW en de WIA. Volgens de bond beweegt het kabinet niet op dat punt. Nee, moet je gaan staken, beweegt er helemaal niks meer in Nederland. Zo simpel is het ook weer, spekmannetje. Goed, we gaan deze verzoekje van, waar ik net zei, van Gert Leten voor W. Rende. Dat was van Gert, de andere Gert. Dus niet Gert Leten, sorry, maar er zit nog een Gert in de WhatsApp-bak. Dus haak verkeerd. Want diezelfde Gert, dus niet Gert Leten, maar die andere Gert, die heeft een, ook nog een plaatje voor Erik Ras. Nou Erik, daar komt hij hoor.
1: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
2: Ja hoor, meneer Van Ooydonk.
1: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?

Ja, dat was hem op de camping. Speciaal aangevraagd voor Erik Ras door Gert, collega van Erik. En we gaan weer even de headlines erbij pakken, want daar waren er een aantal van gevraagd. Ik moet even kijken welke er nog meer werden gevraagd. 108, gaan we daar even naartoe. 108. Aangifte zwangere om AZC-geweld. De hoogzwangere vrouw die hardhandig werd weggetrokken bij een aanhouding in asielzoekerscentrum in Zeist, heeft aangifte gedaan tegen de politieagenten die betrokken waren. De vrouw viel door de actie van de agent op de grond. Het European Legal Support Center dat de vrouw bijstaat meldt dat de vrouw na het incident vroegtijdige weeën kreeg. Haar advocaat zegt dat dezelfde dag in het ziekenhuis werd opgenomen en aan een psychologisch trauma leidt. De beelden van het incident gingen rond op sociale media en leidden tot verontwaardiging. De politie concludeerde dat het geweld noodzakelijk was, maar wil niet zeggen of het geweld goed is uitgevoerd. Wat een gedoe weer. En dan krijg je er daar dus bij, hè, dat ze hier naartoe komen. Een beetje bij de hand gaan lopen doen bij politieacties. En dan wachten tot er een actie is en dan een rechtszaak beginnen. Ba, ba, ba, ba, ba, waar zijn we toch in terechtgekomen? Jongen, jongen, jongen, wat een ellende. Nou, gauw muziek draaien, want je wordt niet vrolijk van. We gaan naar Frankrijk, denk ik dan maar.

Atje! Nå, ja, we gaan naar Frankrijk om nooit meer terug. Nou is het daar ook niet fijn toe voor nu momenteel, want er staat geloof ik het halve land in de hens en voor de rest worden allemaal aanslagen gepleegd of weet ik veel wat. Het is een zootje overal. Maar het is ook weekend, dus laten we het weekend niet laten verknallen. Even kijken welke pagina er weer gevraagd wordt dit keer. Even zien hoor. Pagina 108 had ik gehad. Dan gaan we naar 127. Ja, 127. Heb eens. De Amerikaanse ICE-agent, de ICE-agent die maandag in de staat Maine een Colombiaan van 25 doodschoot, had psychische problemen en gewelddadig verleden. Dat meldt het persbureau AP op basis van gesprekken en rechtbankdocumenten. De 37-jarige agent is voorlopig op non-actief gesteld in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou al sinds zijn jeugd met een bipolaire stoornis kampen. Twee ex-vrouwen beschuldigden hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks zijn gewelddadige verleden werd hij toegelaten tot het leger en later tot de immigratiedienst ICE. Volgens AP roept dat vragen op over de screening van nieuwe medewerkers. En nu ook, hè, wat er gewoon niet uitgesloten is. Het wordt even op non-actief gezet. En ondertussen is Hexet bezig om al die Amerikanen vol te pompen met testosteron. Och jee. Ja, voor mij mag het allemaal worden. We zien het wel gebeuren, want het gaat allemaal vreselijk uit de hand lopen. Met testosteron. Vreselijk uit de hand lopen, ja dat. Want reken erop dat de spierbundels en weet ik veel wat overal aangegroeid worden. En ze zijn allemaal zo gek als een deur in Amerika. Dat is één groot voorbeeld die iedereen knettergek maakt. En dan gaan ze dadelijk allemaal eigen baas spelen. En ze kunnen geen een van allen meer tegen verlies door al dat testosteron. Nou, dan moet je voorstellen, één Trump is erg. Maar dat je er dadelijk 340 miljoen hebt. Oh, lachen. Laat het even rustig aan doen.

0: Ja, en dan nog twee pagina's. Die kunnen we nu wel even snel erdoor jassen. En eens even zien. Ja, dat is Trump die beweert dat China zich ingemengd heeft in 2020. Waardoor hij dus niet gewoon heeft, maar Biden. Ja, nee, het zal dus aan hem liggen. Hè. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Ja, zo heeft hij een heleboel aangekondigd en nooit wat bewezen. Dus het is weer een vaag gelul van hem om zichzelf weer in een positief daglicht te zetten. De inlichtingendienst in Amerika concludeerde in 2021 al dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. En Trump suggereert nu het tegendeel, omdat hij nu natuurlijk die kiesregels wil veranderen. Anders wordt hij daar niet mee gekozen. Het is zo doorzichtig allemaal bij die vent. Nou, en dan eens even kijken, 130 nog. De VS bestookt bruggen in het zuiden van Iran. Voor de zesde dag op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Grappig wat te melden is wel dat de oorlog drie keer zo duur is dan tot nu toe wordt doorgegeven. Dus als dat uitlekt, dan zijn de Amerikanen helemaal gaar. Dus ja, ze zijn überhaupt wel klaar met hem, lijkt het. Dus, maar we gaan het meemaken. Hoe dan ook, we hebben nog een gaatje te vullen en dat doen we op deze manier.
1: Ottawa in Ottawa, wo vorher nie ein Otter war, das kam, weil dieser Otter gar ein wahrer Globetrotter war. Doch so eine Reise nach Ottawa kostet eine ganze Menge Schotter, klar, und der Otter war total bankrott.

0: sonst nicht vor Otter geben, liegt offenbar mit seinem Sport daneben. Denn der Otter führt seitdem ganz Gott ergeben. In Otter war das wahre Otter-Lotter-Leben.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen. Blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet.

0: yesterday, and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens EP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
2: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in de derde uur alweer. Het is 9:10. We begonnen met dit running van Alanis Morissette. En daarna hadden we Albert Hammond met I Don't Want to Die in an Air Disaster. Ja, je kan tegenwoordig overal doodgaan. Gewoon in het bos, in de camping, in je auto. Want overal fikt het. Vooruitzichten zijn niet zo heel dender. Maar goed, dat mag de pret niet drukken natuurlijk. We gaan vrolijk de regio in. En eens kijken wat we daar voor nieuws te melden hebben. Laten we deze eens even doen.

It's a good morning, Amber Run, zo heette het nummer. En we gaan eens even kijken naar een verzoekje van... Nee, daar kunnen we beter naar luisteren. Ja, laten we dat eens doen. We gaan luisteren naar een verzoekje van Laurentius. Ja, en dat zijn Running Down a Dream van de Brothers Osborne.

van een stuwend nummer van de Brothers Osborne. Zou ze ook nog een familie zijn van Joan? Joan Osborne. Ozzy. Joan en Ozzy waren in ieder geval geen familie. Want de een had een U in de naam en de ander niet. Goed, dat waren ze. De Brothers Osborne met Running Down a Dream. En verzoek van Laurentius. We gaan de regio in, zoals ik al zei. We gaan beginnen in Putten. Studenten archeologie presenteren vondsten uit Halvinkhuizen in Putten. De gemeente Putten faciliteert al jaren de Field School van Saxion Hogeschool Deventer. Hierin leren rond de 120 eerstejaars studenten archeologie op basis van het vak. Ja, dat zou wel raar zijn. Op basis van de gymnastiek zal dat niet zijn. Tijdens de onlangs gehouden opgraving in het gebied Halvinkhuizen werden sporen gevonden van middeleeuwse boerderijen, een opslagschuurtje en twee waterputten. En die worden gepresenteerd. En dus dat in de presentatie bevinden we tijdens twee sessies in het centrum in Aker, in het centrum in Putten. Maar die hebben dat al gehouden. Oh, dat is eigenlijk oud nieuws. Dus dat is ook jammer dat dat al geweest is. Nou ja. Dan gaan wij naar het volgende deuntje alweer.

De band America, ook bekend van Horse With No Name. Ja, ja, Horse With No Name. Een patatje met zonder mayonaise. Eigenlijk is dat zelden, hè? Horse With No Name. Goed, we gaan naar de putten. Ja, een Puttense tankwagen duikt in de vlog op van Enzo Knol. Want die kwam even 30.000 liter water brengen voor een nieuw zwembad. Och, Enzo, misschien word je wel gecanceld nu. Iedereen heeft het over watertekort en jij gaat even de voor 30.000 liter water in een zwembad kukelen. Tenzij het natuurlijk slootwater is, dan is dat allemaal geen probleem. Maar ja, het zou ook maar zo drinkwater kunnen zijn, hè. Oei, oei, oei, oei, oei, enzootje, penzootje. Eens even kijken, dan, dat is Ermelo, dat laten we even staan voor als Bert dadelijk aanschuift. En dan een Duitse modeketen opent de winkel in een pand dat al jaren leeg staat. En dat is hier in Putten. In oktober gaat dat over, de Ernstings Family. Modeketen Ernstings Family opent op 16 oktober vestiging in de verlengde Dorpstraat 4. Daarmee krijg je het pand waar vroeger Bart Smit en Intertoy zaten, na ruim 7 jaar leegstand weer een vaste invulling. Nou, dames, kunnen jullie weer heerlijk, hoe heet dat nou zo mooi? Shoppen, ja, winkelen en ingewikkeld doen en nog eens een keer passen en nog een keer rond en dan maar weer terug. En, maar ja, typisch dat damesgedrag, zeg maar.

Zo, dat was even duidelijk. Anthrax. Op verzoek van het Crush-team. Of ja, eigenlijk moet ik zeggen van Erik Rassen. Ja, dat zijn persoonlijke keuzes, heb ik zo het vermoeden.

Martin Offers hoor je. En we gaan even weer de regio in. Want, ja, goed nieuws voor alle zwemliefhebbers. Waarschuwing voor zwemmersjeuk bij Strand Nulde is ingetrokken. Dat wil niet zeggen dat er geen zwemmersjeuk meer is, maar de waarschuwing is ingetrokken. Dus dan zal het ook wel zo zijn dat je geen jeuk meer. De kans op klachten is afgenomen, dat staat er dan precies bij. Ja, dan moet je natuurlijk weer afvragen. Oh, dan gaan we naar Harderwijk, want daar is... oh nee, dat is even, dit is even de andere raad... ja, er was namelijk. Er zijn bezwaren tegen de wethouders. Zowel in Ermelo als in Harderwijk. Ja, twee wethouders krijgen niet de steun van de gehele Harderwijkse gemeenteraad. En dat is gebleken tegen de benoeming van Jo van Egmond namens de VVD. Stemden 5 raadsleden tegen. Diliana Paul Smit van de gemeentebelang kreeg 1 stem tegen. Marcel Heldoorn, of Heidoorn, wat is het, Heldoorn, van de ChristenUnie en Wilco Mazier, mochten wel rekenen op alle 30 uitgebrachte stemmen. Dus daar, wordt niet bijgesteld waarom. Voor Wilco Mazier betekent dat tevens het einde van de dubbelrol als wethouder en raadslid. Die Liana Pol nam naar de benoeming afscheid als raadslid en kreeg, ondanks dat ze maar kort raadslid is geweest, het gebruikelijke kunstwerk van een vertrekkend raadslid. Maar Zia had dit al in zijn bezit. Nou, het is al nog wel... Nou ja, mocht je alles willen lezen over de gang van zaken daar in Harderwijk, dan even naar de harderwijkercourant.nl. harderwijkercourant.nl. Dan was er nog een brandje. Brandweer voorkomt de overslag naar een woning bij een schuurbrand in Harderwijk. En dat was gisteren rond 8 minuten voor 6. Rond 8 minuten voor 6. Rond 6 uur zeggen we dan. Of 8 minuten voor 6. Brandweer gealarmeerd aan de Klapperoos mee in Harderwijk. Het ging om een brand die ontstaan was in 2 schuren. Ze wisten te voorkomen dat de brand oversloeg naar de woningen die aan de schuur, een van de schuren vast zat. En de brand kon volledig vervolgens worden uitgeblust. Nou, het is vaak geen goed teken als iets uitgeblust is. Maar goed, het is niet anders. We gaan nog even wat verzoekjes doorjassen. Want ja, om 10 uur beginnen we natuurlijk met bier en bitterballen. Dat is toch altijd iets anders soortige muziek. Laten we beginnen met het verzoekje van Laurentius.

0: serviceable villain. You pierced the bicycle by mistress, that does not require. Zo, dat is dat. En dan hebben we nog één berichtje en nog één verzoekje voor 10 uur. En dan, dan kunnen de bier en bitterballen in het vet. Alleen, we hebben nog geen bitterballen. En het vet is er ook nog niet. Nou ja, het frituurvet.
1: Nee, ik wil het zeggen.
2: Vet zat.
0: Ja, nou, vet genoeg. Ja.
2: Maar geen frituurvet.
0: Nee, precies. Even kijken wat ik nog te melden had. Laatste nieuwtje. Natuurakkoord maakt de weg vrij voor nieuwbouwwijk in Putten. Eindelijk na overleg met gemeente Putten, provincie Gelderland en de stichting Das en Boom. Is er een overeenstemming over compenserende maatregelen die moeten worden genomen voor de realisering van de eerste twee fases van de woningbouw in het gebied Halvinkhuizen. Dat werd tijd. Nou, dat hebben we dan gezegd. Gaan we naar het laatste verzoekje van dit uur. En dat is voor Wim, aangevraagd door Erik Ras.

0: u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk! Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van

0: De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Vanaf knooppunt Ewijk viel het tot aan Heteren. 5 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ik heb altijd een schuif van Trezo openstaan, ja, maar ja. Je zit nou, aan de andere kant.
1: Ik wou net zeggen, ik zie er toch iets anders uit.
0: Ja.
1: Daarmee wil ik niks over het uiterlijk van Trezo zeggen, hoor. Dat, er is niks mis mee.
0: Het is ook een overduidelijk verschil.
1: Ja,
0: zij zit altijd links van mij en jij zit rechts van mij. Ja. En zo hou ik jullie aan elkaar.
1: Ja.
0: Alleen de schuif vergeet is welke schuif er dan mee gaat. Dus dat. Maar hoe was je week?
1: Ja, prima.
0: Prima?
1: Ja. Ik had zo af en toe een beetje pijn aan mijn poot. Maar ja, goed, dat...
0: Wat heb je aan je poot?
1: Mijn heup. Nee.
0: Oh, je heup?
1: Nee, pijn.
0: Okay.
1: De ene dag wat meer dan de andere dag.
0: Heup, heb je zeg maar de heup een beetje... Is het erger geworden na het gesprek met Bob vorige week?
1: Nee, dat niet. Ik sukkel er al een poosje mee.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En de ene dag gaat het weer wat beter dan de andere dag. En
0: wat zijn de vooruitzichten dan?
1: Dat moet ik nog even afwachten. Want we hebben van de week zijn de foto's gemaakt van de heup. Dus daar zit ik eigenlijk met smart op de uitslag te wachten.
0: En is het de linker of de rechter heup?
1: De rechter heup.
0: De rechter heup.
1: Ja. Ja, en daar heb ik een jaar of twee geleden heb ik daar ook last van gehad. En toen was er wel iets te zien wat niet helemaal... moest zijn zoals het hoorde te zijn. Maar het was nog niet zo erg dat ze zeiden van... Nou moeten we maar een houten poot eraan zetten.
0: Maar nu lijkt het dat je het wel echt wel op je heupen krijgt.
1: En toen was het nog weer met behulp van de fysiotherapeut... was daar nog bij te kloppen. Ondanks pijnstilling... gaat het er gewoon dwars doorheen.
0: Oké. Ja, dan moet je dat dus ook niet hebben.
1: Maar voor de rest, joh, op een tijd met een haringje, lekker vet, lekker smeren.
0: Kijk.
1: En voor de rest gewoon, met het eten doe ik het ook een beetje lekker aan. Zo af en toe een stukje gebakken vis met een beetje sla en een komkommetje en een tomaatje.
0: Ondanks dat je er last van hebt, heb je het nog niet op je heupen. Dus.
1: Nee.
0: Nou, dan gaan we even een dansje doen. Misschien dat nog een beetje de boel soepel houdt.
1: Ja.

0: Zo, dat was even een dansje. Misschien dat dat wat soepelheid in de heupen geeft.
1: Nou, maar het tempo, dat was wel goed natuurlijk.
0: Ja, daar lag het niet aan zeker.
1: Nee. Trouwens, Erik, goedemorgen natuurlijk. En Gert ook. En alle andere mensen die ook met ons meeluisteren. Maar verder niet actief deelnemen. Ik nodig u uit. Praat mee. Doe mee.
0: Ja, doe zelf WhatsApp. Mee. Ik kom langs desnoods. Als
1: met
0: je dat,
1: ideetjes.
0: Dat alles is mogelijk. We gaan eens even kijken. De WhatsApp-bak inderdaad. Blijf zo lekker in je hoofd zitten. Voor Erik Rasputin van Boni M. Ja, dat is natuurlijk ook. Dat blijft ook zo lekker in je hoofd zitten. Ja, er moet toch iets zitten in het hoofd, hè? Dus dan maar Rasputin van Boni M.
1: Anders klinkt het zo al.
0: Ja. Maar daar hebben ze natuurlijk.
2: Want dat is Harry.
0: Wat is dat nou weer voor een dingetje? Dan gaan wij. Ik ga hem er even inplakken, want ik had hem volgens mij goed. Maar niet
1: op
0: dus.
1: Op de een of andere manier.
0: Er zit er een schrijffoutje in en dan.
1: Gaat hij ineens de hele andere kant doen.
0: Dan gaat hij andere dingen doen, ja. Ja, dan zitten we eigenlijk weer even met een dingetje, want dit nummer duurt 4 minuten. Maar dan zijn we 3 minuten over tijd. Waar zou Ronnie meer van verslag van raken? Een minuut te vroeg of 4 minuten over tijd?
1: Nou, over tijd denk ik dat hij eerder verslag is als.
0: Ja, moeten we niet hebben, hè, dat we over tijd zijn.
1: Bezoek brengt altijd vreugde aan.
0: Ja, eens even kijken. Nou, dan gaan we dat maar doen. Gaan we maar bellen nu.
1: Ja, nou, eens even zien of hij er is. Ja, misschien is hij ook wel weer verschrikkelijk druk.
0: Ja, dat zou ook zo kunnen.
1: Want, ja, goed, evalueren van die eerste braderie. Ja,
3: goedemorgen,
1: natuurlijk.
3: Dave Hermelens, kijk met Ronnie.
0: Goedemorgen, Ronnie.
1: Goedemorgen, Ronnie.
0: En stonden er, ja, nog heftige beelden op de camera's van afgelopen dinsdag?
3: Ik heb ze nog niet bekeken. Ik heb ze nog niet bekeken. Ik dacht, ik kan me wel betere filmpjes...
0: Het is ook zo lullig als je jezelf daar ziet, hè.
3: Als je jezelf, ja, klopt. Als je zelf aan een verkeersbord staat te hangen en zo.
0: Ja. Boela, ja. Goed, maar... gaat het naar wensen, de braderieën?
3: Ik heb jou niet gezien.
0: Nee, dat klopt, dat kan kloppen.
3: Oh!
0: Ik denk,
3: misschien zie ik hem over het hoofd.
0: Ja, nou, dat is bijna onmogelijk. Hoewel...
3: mannetje, die zie je makkelijk over het hoofd.
0: Ja, ik word wel steeds ilub, moet ik erbij zeggen. Ik ben nu de laatste 2 maanden al 16 kilo kwijt.
3: Wauw.
0: Ja, maar er was veel, hè? Dus wat dat betreft... 10% ben ik nu kwijt van mijn oorspronkelijke gewicht.
3: Oh, dat is top.
0: Ja, maar dan moet nog... Ik wil er nog 10% af hebben.
3: Nog 10%?
0: Ja, dan pas ik beter in de kist. Ja, dus. Ja. Goed, maar wat heb je in de aanbieding? Behalve de braderieën.
3: Wat hebben we in de aanbieding? We hebben in de aanbieding nog het Folly Festival. En dat wordt vanavond en morgenavond wordt daar de feestavond. En de finale is natuurlijk van het volleybal. En dat betekent dat het vanavond vanaf 8 uur komt Justin de Wild optreden. En morgenavond komt vanaf 8 uur niemand minder dan Samuel Welten. En dat allemaal op het wijkje in het kader van het Folly Festival van Ermelo ondersteboven. Dus kom ook even kijken en kom vooral ook de teams aanmoedigen. Dan hebben we ook kunst en muziek in de tuinen. Dat is morgen door het hele dorp op diverse locaties, diverse tuinen en galeries. Daar zijn muzici, laten hun muziek horen en er is natuurlijk kunst te bewonderen. Dat is tussen 11 en 5. Voor het programma hou je de flyer hier bij de VVV of je gaat naar kunsttech.com. Dan gaan we verder met fietstocht rondje Staveren. En dat is ook morgen om 14:00 zijn de boswachters van Gelderland van Kastelen. Die organiseren de fietstocht door Staverden. Je ontdekt de pracht en de geschiedenis van landgoed Staverden en haar omgeving tijdens deze mooie fietstocht. Vertrekkers vanaf het bezoekerscentrum Landschapswinkel Staverden aan de Staverdensweg 287. De kosten zijn €6 voor volwassenen, €3 voor de leden van Gelders Landschap. En voor meer informatie kun je kijken op Gelders Landschap en Kastelen. En daar kun je je ook aanmelden. Dan gaan we naar de zondag. En de zondag hebben we de trekkersdienst bij Kapel Staverden. Een laagdrempelige openlucht kerkdienst in het bosgebiedje naast de kapel. En die begint om 11:30, de voorganger dus dominee Van Ark uit Vorchten. En 's middags is er bij Brasserie Staverden nog de live muziek. Live muziek ditmaal van het Hound Dog Duo. En dat speelt en zingt verzoeknummers bij je aan tafel op het terras. Met Paul op de gitaar en Bert op de bas wordt het een muzikaal feestje. Vanaf 14:30 bij Brasserie Staverden. Tot zover.
0: Nou, dat is weer een fijn pakketje.
3: Dat wacht ik.
0: Gaan wij jouw keuze laten maken. Alcazar met Crying in de discotheek. Alessi Brothers met Oh Lori of Rasputin van Boney M.
3: Nee, doe maar Crying in de discotheek.
0: Gaan we dat doen en dan wensen we een heel fijn weekend.
3: Hetzelfde.
1: Ja, Ronnie.
3: Hey.
1: Hoi, hoi, hoi.
3: Doei, doei.
1: Hoi, hoi.

of the groove.

0: Ja, dat was een crying at the discotheek op verzoek van Ronnie Mans.
1: Ik had eigenlijk ook wel verwacht van Ronnie. Hij zit natuurlijk met zijn kantoor vlakbij de oude discotheek van Ermelo, hè?
0: Ja, dat was in de molen toen
1: Ja.
0: Ik kan me nog heel vaag herinneren, ja. In 91 kwam ik in Ermelo. Toen was hij nog helemaal wit geschilderd, volgens mij, die molen.
1: Ja.
0: Zaten er toen nog wel wieken
1: aan? Er ook nog. Nee, toen zat er volgens mij geen wieken meer aan.
0: Nee, het was er gewoon zo'n stompje eigenlijk, hè?
1: Ja. Ja.
0: Een Amsterdammetje, maar dan niet zo groot.
1: Zoiets. Ja. Dat, ja.
0: Goed. Zijn er nog schokkende dingen gebeurd in Ermelo afgelopen week, Bert?
1: Nou, voor zover ik weet niet. Alleen, ja, ik heb wel het idee dat de voetbalcompetities... het ene is nog niet afgelopen, maar het andere, dat begint er weer. Want als ik nou reken dat de DVS morgen de eerste oefenwedstrijd weer gaat spelen. Dan denk ik van, ja jongens, waar is die zomerstop gebleven? Dat hebben we rol van het WK nu weer in de voorbereiding van de competitie.
0: Maar Horst gaat wel een hoop derbies spelen.
1: Horst,
0: is dat nou een hele nieuwe divisie, die L, of was die L er al?
1: Nee, er waren al verschillende tweede klasses. Alleen, ja goed, ze gaan zijn met de ene keer dan gooien ze het weer eens in. En de ene keer is het op verzoek van de vereniging zelf om iets meer die kant in te gaan. Of iets meer die kant in te gaan, dat ze iets minder reiskilometers hebben en zo. En, maar ja, goed, er zijn dus een aantal teams die Horst al kent vanuit de competitie. En natuurlijk, als daar teams in zitten die niet zo ver weg komen, dan komt er ook iets makkelijker het publiek weer mee. En dat scheelt je weer in de kantineinkomsten natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is best wel leuk. En ik verheug me al op de nieuwe competitie van Horst.
0: Nou, dat is mooi. In ieder geval iets om op vooruit te kijken.
1: Ja.
0: En dan gaan wij even luisteren naar een verzoekje van het bouwteam. Rasputin.
1: Aha. Bouwde die zoveel dan?
0: Ja,
1: Rasputin.
0: Rasputin.

0: those Russians.
1: Ja, ja, ja.
2: Die Russen. Nou,
1: ja, dat was toen al zo, dus hebben we daar aan. Hè.
2: Ja, toen al in de Russen nog, maar nu hebben de Amerikanen er ook nog bij.
1: Ja, dat zijn... Ja.
2: Verschrikkelijk, man.
1: Ja, het wordt, wordt alleen maar... Nou ja, je dacht op een gegeven moment dat je alles gehad had. Hè, met, hoe heet die Kim Jong-un en zo. En,
2: ja, ja.
1: Maar Donald Trump is... die, net zo erg als alle volk bij elkaar, joh.
2: Die sluit alles.
1: Ja,
2: die sluit
1: dat alles. Is echt...
2: Volgens mij heeft hij dat gewoon nodig.
1: Ja.
2: Steeds die drang en die yeah.
1: Actie, ja, die volop behoefte actie. Aan bevestiging.
2: Ja, wat hij dan onder actie en zo verstaat. Maar het, als je denkt dat, dat de boel weer een beetje gezusterd. Nou, dan komt hij er weer aan en dan boom.
1: Ja.
2: Hup, weer even een paar dingetjes. Schiet hier wat uit de lucht, schiet daar wat uit de lucht.
1: Ja, en ondertussen houdt hij geen mens meer over. Hè? Geen vrienden meer over. Zo. En nu willen ze heel Amerika nog volpompen met testosteron.
2: Ja.
1: Dan wordt het allemaal van die halve garen bij elkaar.
2: Ja. Ja.
1: Jongen, jongen, ja. Jongen. Het wordt een best land.
2: Ja, trouwens, vanmorgen was dat. Vanmorgen vroeg geloof ik. Dat ik op een gegeven moment nog weer iets langs hoorde komen. Dat hij nou weer de een of andere verhaal de wereld ingebracht heeft. Dat de Russen weer een satelliet hebben met atoombomen erop of zoiets dergelijks.
1: Ja, maar hij brengt verhalen, jongen. Waar hij ze vandaan haalt. Ja, het zal... En het grappige is, hij begint net zo van trappen af te lopen als Biden. Dus waar hij eerder Biden verrot schold, dat doet hij zelf net zo hard op dit moment.
2: Ja.
1: En qua gezondheid, ja, het is een hoop. Maar die Biden gaat dan weer een boek uitbrengen op het moment dat er midterms zijn. Daar zit ook niemand op te wachten, nee. Want dan gaat hij weer vertellen wat hij er van zoetje van gemaakt heeft. En dan zegt iedereen, oh, laten we dan toch maar weer op Trump stemmen. Och, wat een puinzooi is dat.
2: Ik weet niet. Nou, misschien heeft hij nog wel aandelen op de een of andere manier ergens in. Dat hij denkt van, hé, laat ik dit nou maar weer doen, dan...
1: Dat schijnt wel zo te zijn, hè? Dat hij stinkend rijk is geworden sinds hij president is. Maar goed, laten we maar een bakje bruine bonensoep erbij pakken.
2: Laten we dat maar doen.
1: Van Dini, nee, van... Oh, wacht even, de bruine bonensoep. Jij hebt nog een andere, dat is bruine bonensoep. Waar heb ik die gelaten? Oh, die heb ik hier.

0: Wat gebeurt hier dan? Er kwam weer van alles
1: achteraan.
0: Ja, goed. Eens even kijken. Dat hebben we dan gehad. Er kwam een berichtje binnen, zeg ik. Geluid valt terug naar heel zacht. Is weer terug het geluid. Ja, ja, dat kan van alles zijn, Joop. Wij regelen hier niet elk persoonlijk contact. Dus elk huishouden hebben wij geen controle over. Wij sturen één signaal weg. En dan, wat er dan allemaal gebeurt, overal en nergens. Er zitten zoveel partijen tussen en zoveel toestanden. En luister je naar de computer, luister je naar dit, luister je naar dat, luister je naar de FM. En welke frequentie dan? En ja, dat elke. En dan gaat iedereen elke scheet die er thuis anders is melden.
1: Ja,
0: alsof
1: ja.
0: Wij 65.000 aansluitingen kunnen controleren vanaf hier. Dus
1: nee, ik ben ook weer afhankelijk van de techniek elders. En dan,
0: door andere aangeboden.
1: Ik wou net zeggen, lang leven dan ook nog de veelgeroemde marktwerking en de vele partijen die er dan op bezig zijn, die kunnen dan elke keer weer met de vingertjes naar elkaar toeschuiven. Mooi met daarom zo op elkaar blijven zitten. Maar ja, waar blijft de tijd dat we alleen maar via de ether...
0: Nou, ik leg het nog maar een keer uit hoe het werkt in Ermelo, want voor de mensen die dan er wel ontvangst hebben, als je het uitlegt op het moment dat er geen ontvangst is. In Ermelo hebben wij een mast staan en die mast die staat met de zender in Ermelo dus. Om het signaal van de studio hier naar die mast te krijgen, naar die zender, dat gebeurt via internet. En dat gebeurt via de kabel. Maar omdat we bij de brandweer zitten, kunnen we niet op hetzelfde netwerk. Want dan zitten we met onze streaming, mogelijk de brandweermeldingen in de weg. Dus we hebben een aparte aansluiting, specifiek voor het signaal van de Sputterse studio naar de mast in Ermelo via Ziggo. En als er bij Ziggo wat misgaat, hebben wij dus geen verbinding met de mast in Ermelo en is het op de FM stil. Maar ja, dan zeggen mensen, ik luister helemaal niet naar de FM, ik luister naar de computer. En die kan vastlopen, een computer kan bufferen, daar hebben wij geen vat op. Dat signaal is altijd goed en dat heeft alles te maken met je eigen computer. Dan zitten we via glasvezel op 1153 en dan zeggen mensen weer, ja, nee, maar ik wil niet naar de tv luisteren. Ja, dat hebben we dan ook niet in de hand en zo. En maar in ieder geval, als er bij Ziggo wat gebeurt en het gaat over de FM en als het zachter is en in één keer weer harder gaat, ja, geen idee wat dat dan weer is. Want dat betekent dat het signaal het gewoon doet. En op volume hebben we al helemaal. Dan zou iemand even bij de zender moeten staan om even zacht te zetten en weer harder zetten. Nou, lijkt mij stug. Kans is groter dat er, nou ja, goed, toen maar er zijn honderdduizenden opties. En ja, dat.
1: Nou ja, goed. Belangrijk is dat het geluid weer terug is. En dat we allemaal weer kunnen luisteren natuurlijk.
0: Ja, en als Jaapel zegt, hier in Putten luisteren we naar Mast Ermelo. En dat is altijd goed. Dus Joop, ik weet niet waar jij dan precies naar luistert. Maar als Jaapel er geen last van heeft in Putten. En die luistert naar dezelfde mast als jij. Ja, waar ligt het dan aan? Zeg het dan maar. Dat. Nou, dan heeft Erik Ras, die zegt, Polka van Jan de Polkaman voor Gert.
1: Oh, is ook wel leuk, ja.
0: Oh, dan gaan we die er even bij pakken. Maar laten we eerst maar even weer een muziekje er tegenaan gooien.

0: Zo, dat waren Ad en Karin. Ad van Hoorn, die ging naar Spanje samen met Karin. Nou, heel veel plezier.
1: Ja.
0: Ja. Eens even kijken, dan wie ik nog een jongske was. Van Frits Rademacher.
1: Ja.
0: Goed, eens even kijken.
1: Ja, dat is heel oud.
0: Heel oud, wie ging nog een jongske? Ja, ik ken hem alleen. Hier komt hij alleen van Benny. Oh, wacht, nee. Nee, daar staat hij dan niet bij. Nou, dan moet ik hem ergens anders proberen vandaan te toveren. Ja. We gaan even naar het... hoe laat is het? Oh ja, dat kan wel. Ja, in Harderwijk werden de wethouders niet geaccepteerd. In Ermelo is er ook wat oneenigheid over, hè? Eens even kijken.
1: Nou, ja, dat viel toch wel mee, want ja, goed, de beide wethouders die buiten Ermelo wonen, die hebben, heb ik begrepen, ontheffing gekregen van die verplichting. En ja, dat zeer dat bepaalde mensen buiten het college gehouden zijn, dat... denk ik dat dat voort blijft etteren deze hele periode van de huidige raad.
0: Ja, maar bedoel, als je kijkt, er zijn twee wethouders. Dat is de nieuwe wethouder, hoe heet ze ook alweer? Mevrouw van Loo of zo?
1: Van Loon? Looman.
0: Nee, van Loon.
1: Ja? Ja,
0: en Arp John Tegelaar. Die hebben niet alle volle stemmen gekregen.
1: Nee. Maar ja, ze hebben wel de overgrote meerderheid.
0: Ja.
1: De ene die heeft de ene blanco stem en een onthouding.
0: En een tegenstem.
1: Een tegenstem.
0: Allebei hebben ze dat, een tegenstem maar, en een onthouding.
1: Ja.
0: Maar heeft dat dan te maken met het feit dat ze niet in Putten wonen? Of in Ermelo wonen?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik kan niet in de kloppetjes kijken van alle raadsleden. Maar ik vermoed dat er andere reden voor is. Alleen die zal me niet hardop zeggen.
0: Oké, okay. Ja.
1: Maar ik denk wel dat dat wel een... Dat ze dit aangegrepen hebben om een ongenoegen kenbaar te maken over de handelwijze van... te meer dat het ook maar... ja, één of twee raadsleden gehad.
0: Ja. Nou, dan gaan wij maar weer een muziekje er tegenaan gooien. Want het moet wel vrolijk blijven. Dit is een verzoekje van de club van Erik Ras. En...

0: Zo, dat was hem. Hey, Rosie. En, nou, dat... wat zegt Jerry Gras? Wie zegt dat? Hey, Rosie Polka van Jan de Polkaman. Dat is voor Gert. Dat vindt hij mooi, man.
1: Ja.
0: Nou, dan hopen we dat Gert daar heel blij mee is. En ja, dan hebben we dat zeg maar afgerond. We gaan weer even naar Ermelo, want er is nog meer nieuws uit Ermelo. Maar ik zet ook eerst even een plaatje klaar, want die hebben we dan eindelijk gevonden. En dan moet die ook even klaarstaan, anders krijgen we weer een bult reclame.
2: Weer wat, ja.
0: En dat moeten we ook niet hebben, dus het is druk zat al hier, hè. Eens even kijken, dat is gerocheld nu. Dan gaan wij naar Welzijn Ermelo biedt ondersteuning en ontmoeting in de wijk. Dus we zijn bijvoorbeeld de regiofinale straatvoetbal in Zeewolde en dat kleurt aan Ermelo. Ja, nou, dat was een feest, maar dat is al geweest. Dan hebben we de opening van de nieuwe Jeur de Boelbaan. Dat is vandaag om 2:30. Bij de buurtkamer Oranjepark wordt vrijdag 17 juli om 2:30 een nieuwe Jeur de Boelbaan officieel geopend. Iedereen mag erbij zijn. Ook meteen kun je dan een balletje gooien. Is dat wat voor jou, Jeur de Boele?
2: Hé, hey, hele boele boele.
0: Ja, maar, ja, maar met
2: nou, ik weet nog dat ik ooit dus geweest ben. Toen was die Jeur de Boelbaan. Die was nog achter het oude KMT, waar nu de Muzenhof zit.
0: Mm-hmm.
2: En daar hadden ze een hele mooie Jeur de Boelbaan door het bos heen. Maar ik wist dus niet dat ze nu deze baan ook weer hebben. En dat is dus iets dichter bij het dorp. Dat is misschien voor een hoop mensen nog weer iets makkelijker bereikbaar dan een eindje de Leuvenumse weg op.
0: Na elke vrijdagmiddag kun je in Ermelo bij tussen 12 en 1 een pannetje soep halen aan de baanveger IJsbaanweg 45. En dan wel samen eten natuurlijk.
2: Ja.
0: En dat samen eten kan ook op dinsdag 21 juli om 5 uur bij LOEV. En dat zijn dan wel kosten aan verbonden. Maar je kan het allemaal vinden bij Welzijn Ermelo op die website. Gaan wij het volgende plaatje van jou draaien.

0: la. Frits Rademacher, ik heb er nog
1: nooit van gehoord.
0: Nog nooit van iemand gehoord.
1: Nee.
0: Maar ja, eens moet de eerste keer zijn.
1: Nou, daarom.
0: Het is weer een leerzaam is, momentje.
1: Ja,
0: dus.
1: Is ook meer een regionale artiest van het Zuid-Limburgse. Dat, ja.
0: Ja. Dus. Dan... Oh, dat is in Harderwijk.
1: Dat is Harderwijk, ja.
0: Ja, dat is een getuigenoproep. Gepleegde mishandeling op 25 juni. Op een strandeiland worden mensen opgeroepen om melding te maken bij de politie. Mensen die iets gezien hebben op een strandeiland tussen 8 uur en 8:30 in Harderwijk. En dat is op 25 juni. Ja, ik ben er altijd benieuwd naar. Van, zouden mensen dat dan, terug kunnen halen in hun gedachten waar ze op 25 juni waren. Ik zit dan te denken, vandaag was het duidelijk.
1: Dit is natuurlijk wel iets abnormaals. Hè?
0: En
1: dat onthoudt me dan wel.
0: Ja.
1: Maar goed, zolang alles gewoon volgens de normale routine belooft, dan zit je van, jeetje, wat deed ik toch op dat moment? Waar was ik toen toch? Maar als er iets bijzonders gebeurt, dan meestal weet men zich dan wel te herinneren van, dat was toen en toen, dat moet toen en toen geweest zijn.
0: Goed, even los daarvan. Heb jij nog vakantieplannen eigenlijk?
1: Ja, maar dat duurt nog eventjes. Half september. Half september,
0: en
1: ja.
0: Wordt het dan naar Costa del Sol?
1: Nou, dat wordt niet naar de Costa del Sol.
0: Dus ook niet op de trekker?
1: Ik, en ook niet op de trekker.
0: Nee, oké.
1: Nee.

0: de tomatensong. En dat betekent dat we nog 10 seconden hebben. En dan gaan we naar het nieuws van 11 uur.
1: Ja.
0: Tot aan de andere kant van het nieuws dan maar. Hè.
1: En dan is het weer geschiedenis.
0: Ja, ook dat weer. Dus eigenlijk is dat meteen wel oud.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
5: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een

0: bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en ook het aantal files begint toe te nemen. Gelukkig nog niet al te druk. De langste file is 10 minuten lang. Die staat op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. 7 kilometer. Ook de andere kant op is daar druk. Voor knooppunt Valburg 10 minuten vertraging. Verder is de N224 in beide richtingen dicht ter hoogte van Scherpenzeel. Komt door een gesprongen waterleiding. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Aanleiding van de opening van de Jeu de Boelbaal in Ermelo, even een Jeu de Boeletje.
1: Ja.
0: Opening van het laatste uur alweer. Ja. We hebben normaal een heleboel verzoekjes en op nieuwtjes nog, dus daar gaan we goed komen. Eens even kijken. Ja, ik ga eens even vertellen hoeveel muziek we nog hebben. Of daar nog überhaupt plaats is voor een hoop anderen. Maar eerst maar eens even een loestige meezinger.

0: Dat doet me weer denken aan de lagere schooltijd.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat dan? Hoe
0: nou, dat ze zo zingt van... nou, nog één keer en dan beginnen we weer helemaal van voor naar van.
1: Dat was bij jou op school ook altijd. Het bleef niet hangen bij jou. En dat was met name in baldadige situaties, denk ik dan zo.
0: Yes.
1: Ja. Oh. Nou, goed. We gaan eens even kijken wat van baldadigheid er in Ermelo nog te melden valt. Er is nu eindelijk groen licht. Ja, er is jaren gesteggel over geweest.
0: Ja, ja, ja.
1: Over ontsluiting via de Hamburgerweg of via de Paulushof.
0: Ja.
1: En, ja, nou, het gaat via de Paulushof wordt ontsloten.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, onze hoogste,
1: dat is, hoogste
0: rechter die heeft beslist erover.
1: Ja. En dan dansers van Sparta Ermelo schitteren tijdens een spetterende eindshow.
0: Nou, moet ik eerlijk zeggen, daar heb ik met volle teugen van genoten.
1: Je bent er geweest?
0: Ik ben er geweest.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en dat was niet zonder reden natuurlijk. Mijn twee kleindochters, die dansen daar.
1: Ja, kijk.
0: In verschillende groepen dan ook alweer. En dan, ja, dan zie je die... dan denk je van... goed, dat is niet zo. Maar hij dan ziet wat er aan groepen voorbij komt.
1: Ja.
0: Ja, dat is een hele grote afdeling hoor. Een heleboel. Overigens wat me wel opviel. Dat het overwegend de dames zijn. Die daar bepaald niet ondervertegenwoordigd zijn. Dat ligt wel anders als op het politieke gebied natuurlijk. Dat, waar we erover klaagden. Maar dat dus meer de mannenkant die wat onderverdeeld is. Dat,
1: nou hebben jouw kleindochters hebben natuurlijk wel voordeel dat ze een ongelofelijke spetterende opa hebben.
0: Nou, dus, zonder meer.
1: Dan zit dat nog een beetje in hun genen.
0: Dat zit er een beetje in, ja.
1: Dat zit er een beetje in, Maar, heb jij nou echt in de politiek gezeten? Want je werkte wel voor de politiek, toch?
0: Ik werkte in dienst van de politiek, ja.
1: In dienst
0: van,
1: maar zit je dan in de politiek of noem je dat dan niet zo?
0: Nee. Wat dat betreft, nee. Als je het goed doet, dan beslist de politiek.
1: Oké.
0: En jij met je collega's van die afdeling, die geven over een bepaald onderwerp. Waar dan schijnbaar een probleem is, of waar in ieder geval wat uitgevoerd moet worden, daar geef je dan aan van, nou, het kan op zus een manier, zus, zo, in die, en hier zitten die risico's aan, en daar zitten die risico's aan. En dan moet de politiek, die moet beslissen van, nou, goed, waar... En dan kom jij als ambtenaar daar weer achteraan. En dan moet je loyaal dat beleid uitvoeren waar men voor gekozen heeft.
1: Ik heb de indruk de laatste jaren, maar dat kan ook aan mij liggen hoor. Dat de ambtenaren veel meer beslissen dan eerder het geval was.
0: Dat is dan een bevet van onvermogen van de politiek.
1: Ja.
0: Dat... Of er mankeert het nodige aan het advies wat de ambtenaren geven.
1: Of het zou goed moeten zijn.
0: Maar ja, goed, je hebt natuurlijk op een gegeven ogenblik de politieke keuze dan toch iets anders is dan de juridische mogelijkheden zijn. Maar ja, goed, dan moet je dat toch loyaal uitvoeren. Alleen je hebt dan wel natuurlijk de verantwoording om aan te geven van nou, maar dan loop je die en die en die risico's als bestuurder. Maar ja, goed, zo heel af en toe kom je het wel eens een keer tegen dat een bestuurder zegt van nee, en nu wil ik dat het zo gebeurt.
1: Ja.
0: Nou, goed, oké.
1: Okay. Nou, maar, dan gaan we kijken naar, gaan we luisteren naar die loestige dorfmuzikanten.
0: Ja.
1: Die hebben het dan voor zeggen, die willen alleen maar lachen.

0: To je spas.
1: Ja, wat een gaande spas.
2: Nou, gelukkig was het allemaal niet van wat een gemaakte lach.
1: Spas moest zijn.
2: Ja, spas moest zijn. Maar, ja, maar wel leuke spas. op een of andere manier kon ik hier nou niet. Nee. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Het gaat ook niet om mij, hè. Zeg jou Peter Iska iets?
1: Ja, zeker. Dat is een bekende...
2: Vertel. Wie is dat?
1: Als ik het goed heb, dan is hij oud-militair. En hij heeft dus heel veel ook gedaan... Voor de geschiedenis in het kader van de oorlogsgeschiedenis. Ik ben zelf ook lid van de Heemkundige Vereniging van Ermelo. Ben ik de naam even kwijt. En ik heb dus regelmatig blaadje van, ik kan wel zeggen, dat is een goed verzorgd boekwerk. Dat hij zijn bijdrages heeft geleverd voor met name de oorlogsgeschiedenis van Ermelo. Regelmatig heb ik daar verhaaltjes van gelezen.
2: De Vereniging Historisch Ermelo. Ja. Met dubbel O achteraan, ik wil zeggen. Dat was wat veranderd met een dubbel O.
1: Ja.
2: Daar was hij voor bezig. En... hij heeft namelijk de Zilveren Pauw uitgereikt gekregen van burgemeester Hans van Dalen.
1: Ja.
2: Vanwege zijn onderzoek naar het collectieve geheugen en de lokale oorlogsgeschiedenis. Zoals je al zei eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus gefeliciteerd daarmee dan, Peter Iska.
1: Ja. Ja.
2: En dan gaan wij naar het volgende plaatje. En die, eens even kijken. Hanna Gos Kromstoon.
1: Ja.
2: Nou.
1: Toen kon het nog. Dit keer
2: kon je dit soort dingen nog zeggen.
1: Niet dat... En vooral wat er dan achteraan komt nog.
2: Ja, dat zal wel.

0: Twee ex-NASA-ingenieurs.
1: Kort, maar ik wacht even.
2: Ja, zeker. Dat,
1: Maar het mag ook wel duidelijk zijn dat hij dus. wat hij dus precies wil. Hij wilde voor de kont slaan, maar dan mag dat tegenwoordig. Ja, geen idee. Dat mag.
2: Nee, dat
1: mag dat tegenwoordig niet.
2: Dat is ongewenst.
1: Maar met
2: seksuele intimidatie of weet ik veel wat dat allemaal.
1: Ja. Maar ja,
2: slaan, dat is helemaal. En de kont, nou nee, dat is ook een bestreden gebied.
1: Oké.
2: Heel besmet.
1: Hebben jullie stroomuitval gehad?
2: Ja, dat las ik. Ik kan me niet indenken dat ik daar gemerkt heb. Maar kan ik het wezen dat ik daar net buiten viel?
1: Er is in ieder geval creatief omgegaan met de stroomonderbreking in Ermelo. Winkeliers in de Stationsstraat doen het allemaal anders. Wij knippen nu buiten, al dus Jonut Matthij van de Jonut Barbershop. Hij heeft 4 kappenstoelen buiten staan. Hij is verrast door een stroomstoring. Ik denk dat ik de brief heb gemist. Nou, vaak gebeurt het ook gewoon zonder brief, hoor.
2: Ja, maar, goed, maar hier schijnt iedereen die er last van zou kunnen hebben gehad, dat hij vooraf een brief kreeg van nou, er was iets gepland en dan gaan tussen die en die tijd mooi rekening.
1: Oké.
2: En die heb ik ook niet gehad, dus ik viel daar ook net buiten.
1: Dan is dat maar zo.
2: Yes.
1: Goed, nou dan gaan we naar het volgende deuntje alweer. En eens even kijken, ik had alle verzoekjes opgeslagen. Gaan we eerst even naar deze. Kwam die nou van jou? Of kwam die
2: kwam van mij, ja. Oké.

0: Teenage Queenie, ik ken het hele nummer niet van Pussycat.
1: Ja. Ja. Hey, ja, ik ken hem wel. But,
0: ja, je komt ermee aan, dus dan gaat het vanuit hem kind. Goed, eens even kijken. We blijven nog even in Ermelo. Woningbouw blijft een heet hangijzer in debat over het nieuwe coalitieakkoord van Ermelo. Tijdens het debat hebben de oppositiepartijen aangegeven op veel punten waardering te hebben voor de ambities die in het akkoord staan. Maar ook is er kritiek, met name Pieter Stam van de SGP vindt dat meerdere zaken instaan die eigenlijk al in de afgelopen 4 jaren hadden moeten worden gerealiseerd.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. Dat, maar als dat dan zo'n heet hangijzer is, dan heeft er waarschijnlijk in de vorige periode niemand dat aangedurfd om dat vast te pakken. Bang voor bladen. Maar ik ben blij dat ze het nu in ieder geval wel opgepakt hebben. Dat,
0: Ja, maar er was weer van alle gesteggel. Want ze hebben van tevoren is er een actiegroep ontstaan. Een samenwerkingsverband van de Groene Draad of zo, weet ik precies. Maar dat ging erover dat die graag aandacht wilde van. En we hebben statuswoningen nodig. Maar ook goedkopere woningen voor de ouderen. Zodat de doorstroming beter kan. Dat er gezinnen geplaatst kunnen worden.
1: Ja, ja.
0: Nou, dat schijnen goede afspraken gemaakt te worden. En dat vinden ze dan weer niet terug in het akkoord.
1: Nee.
0: Dus daar is dan nee, goed, weer
1: maar daar zit dan weer een beetje tegenstrijdigheid in. Hè? Want ik lees tegenwoordig zo vaak van. Die ouderen die blijven op de centen zitten. En die gaan me niet door. En daar zit de poen. Maar die blijven in de dure huizen zitten. En dus vandaar dat dit dat geluid aankomt. Dat, nou ja, goed, dat is niet verkeerd natuurlijk. Want het is gewoon weg zo geweest. En dat is een landelijke tendens geweest. Dat er eigenlijk alleen maar. Het werd allemaal maar overgelaten aan het particuliere initiatief. En dan, ja, goed, dan moet een investeerder daarmee aan de gang. En die heeft zo'n project om aan te verdienen.
0: Ik ben,
1: en niet om kie te spelen.
0: Ik ben in 91 naar Ermelo gekomen. 91, praten we over 35 jaar geleden.
1: Ja.
0: Toen riepen ze hetzelfde allemaal af.
1: Ja,
0: bouwen. Altijd weer die vakantiewoningen, er was geen huizen. Wachttijd van 11 jaar. Was toen normaal. Ik had mazzel dat ik op het personeelsflat even tijdelijk terecht kon van Cirlo. Maar daar heb ik ook bijna 3 jaar gezeten, 4 jaar.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, 11 jaar was de wachttijd. Ik geloof dat de wachttijd nu 19 jaar is. Dus goed vooruit gaan. En 35 jaar lang, hè, maar ook in Putten hoor, maar ook in Ermelo.
1: Ja.
0: Bouwen.
1: Ja.
0: Dat zijn beloftes waar je helemaal niks mee kan. Nee. Dus ik heb altijd.
1: Ja, van de andere kant denk ik ook wel eens van ja, goed. De moet je onderhand ook een keer in de schoenzolen uit de klompen gaan zakken. Want als je een keer komt met een. Dan komt van alle kanten komen er weer. Of er worden dassen aangevoerd, of er worden stenen,
0: stikstof,
1: of vleermuizen, of weet ik veel.
0: Ja. Maar dat is ook allemaal wel bekend. Er zijn altijd tegenstanders in. Dus dan denk ik, ga dan als politici die dus problemen hebben dat ze ongeloofwaardig worden, niet schreeuwen tegen bouwen. Want je weet, iedereen weet inmiddels, dat bouwen toch niet waargemaakt kan worden. Dus hou er dan over op. Dan is het niet weer, dan roepen ze weer wat en dan kunnen we het weer niet waarmaken. Zeg dan gewoon, we gaan niet over bouwen hebben, want dat kunnen we niet realiseren.
1: Nee.
0: Bij de mensen eerlijk.
1: Maar, nou ja, goed, van de andere kant, het is natuurlijk wel zo dat, ik ben wel blij dat er op het ogenblik wel wat gebeurt in Ermelo.
0: Ja, maar goed.
1: Invullen, oudere woningen die dan verdwijnen. En daar zie ik dan wel een deel van de vraag die er nu dan is.
0: Maar dat je niet roept wil niet zeggen dat er niks moet gebeuren. Maar ik bedoel, dat had ook wel zonder al dat geroeptoeter gekund. Die woningen die er kunnen komen, die komen er echt wel.
1: Ja.
0: Maar als je die beloftes constant maakt en 35 jaar lang worden die niet nagekomen, daar gelooft geen mens hier toch meer.
1: Nee, daar ben ik wel mee eens. Maar ja, goed, van de andere kant, er zijn natuurlijk meerdere partijen op die dingen. En dan kom je weer op het gebied van. Hoe actief is een gemeente om zelf op tijd erin te springen en te zorgen dat die grondprijzen in ieder geval zover beheersbaar blijven dat niet met elk stukje grond. Een investeerder weer aan de sjouw gaat, aan de sjagge gaat. Ja. In het verleden, daar zijn de geldpotten van de woningbouwvereniging, die dan de sociale woningbouw moesten bevorderen. Die zijn voor een groot gedeelte leeggeroofd. Want het waren geen spaarbanken. Nee, ze moesten wat doen met die poen. Dus daar heeft het Rijk toen ook nog een keer weer een grote graai in gedaan. En ja, dan kom je op een gegeven moment toch in een vaarwater terecht. Waar je eigenlijk niet zou willen komen. Maar waar je van alle kanten belemmerd wordt. Het is moeilijk.
0: Leo van Helmond, die heeft een oplossing.
1: Ja,
0: die zegt gewoon, drink maar gewoon lekker klaar.
1: Schenk maar klaar.
2: Dan gaan we u allemaal lekker mee inhaken, meezingen en meedannen.
3: Ja!
2: Met de gezellige waltzpoeperie. Mijn vader drinkt klaar, mijn moeder cognac. En mijn broer die doet in antiek. Want die drinkt ouwe.

0: Wat is dit dan nou weer? Ja. Houdt hij ermee op?
1: Ik weet niet wat het is.
0: Maar... Ik ga eens even kijken. Die zat hier toch... Mijn vader erin klaar.
2: Ja.
0: Oh, dat is maar 1 minuut 10, geeft hij aan.
2: Ja.
0: Nou, dat is dan duidelijk. Daar houdt hij na 1 minuut en 10 seconden op. Waarom? Mijn nagaan.
1: Nou, volgens mij zou hij nog een poosje moeten lopen. Maar ja, goed.
0: Ja, maar het is Spotify.
1: Dat zou wel een stuk...
0: 1 minuut 10 staat hier.
1: Zo'n oude bakkerlieten plaat. Er is een stuk van afgebroken, denk ik.
0: Ik weet het niet, maar het staat op de streamingsdienst. Dus dat zomaar kan. Nou ja, dan gaan we maar weer het laatste bericht er even bij pakken. Want in Ermelo is ook ontdekt dat er mensen werken, eindelijk dat ze er nu pas achter komen, met een vals diploma in de gehandicaptenzorg. En dat zijn dan ZZP'ers die op een of andere manier, in die tijd dat ik daar werkte, was dat al zo. Ik werkte op school, dus ik had gewoon mijn onderwijs en leraar diploma's en dat soort dingen. Maar in de groepsbegeleiding, man, daar werkte, nou ja, daar lusten de mussen geen brood van wat er allemaal gebeurde. Maar daar hoorde je nooit iemand over. En nu hebben ze dus ontdekt dat er mensen rondlopen die geen diploma hebben. En die daar wel, zogenaamd komen werken en dan met alle spullen van anderen er van tussen gaan. En niks nieuws. Ik weet nog bijvoorbeeld voorbeelden. Dan moest er een fiets gekocht worden voor een van de jongeren. En dan ging iemand, die kocht dan een fiets van €199.
2: Ja.
0: En dan had die jongen een mooie fiets. En dan werd er op het bonnetje een eentje voor gezet. En dan werd het 1199 geclaimd. Om even aan te geven.
1: Ja. Nou ja, goed. Ja, goed, dat hangt weer van de mens zelf af natuurlijk.
0: Ja,
1: uit de boel bij belazen, dan is er altijd wel een manier om... kijk, dat gebeurt overal. Dat er met valse papiertjes zwendelen. Of dat ze je een valse mail sturen. Als je op financieel bejag uit bent, dan kun je steeds weer... maar... Het schijnt wel een beroepsgroep te zijn waarin toch nog wel het wat makkelijker is dan op een ander moment. Maar ja, goed, alles hangt er maar af van. En dan haal ik maar weer een spreuk aan van jou, die zo af en toe nog wel eens eruit gooit. Vertrouwen is goed, controle is beter.
0: Ja. Ja, een heleboel mensen nemen me kwalijk dat ik dat denk, maar
1: nee. Nou nee, dat is gewoon wel zo.
0: Ja, ik bedoel, vertrouwen is hartstikke leuk en zo, maar er wordt veel te veel vertrouwd. Er wordt ook veel te veel gevoeld vanuit de onderbuik en helemaal niet logisch nagedacht. Maar ja, goed, je zegt me niks meer, want tegenwoordig mag je niks meer zeggen, want je kan niks meer zeggen en bla.
1: Ja, dan ben jij altijd
0: het haasje weer, hè. Goed,
1: ben
0: dan gaan we...
1: geen bruggen bouwen, maar ben je afbreker.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, een muis in een molen in Mooi Amsterdam. Heb je dat persoonlijk meegemaakt?
1: Nee, dat niet. Tenminste, niet in de molen.
0: Maar waar dan wel?
1: In zo'n tas waar je een tent in kunt opbergen.
0: Oké.
1: Okay. Wij gingen regelmatig naar de caravan toe van onze schoonouders.
0: Ja.
1: En daar zat zo'n klein hokje achter. Daar kon je een beetje gereedschap inzetten of zoiets dergelijks. Of andere dingen oplossen. Want er stond de gasfles, die stond daar ook in, ja.
0: Ja.
1: En in die tijd waren onze kinderen nog jonger. En op een gegeven ogenblik goed. Die vonden het wel leuk om in een tent te slapen naast de caravan. Nou, de ruimte die was ervoor, dus tenten neergezet. En toen de 14 dagen om zat, toen moest de tent weer opgeborgen worden. Dus die zak waar die tent in moest, die hing keurig netjes in dat hokje. En mevrouw die pakte die tas. En op datzelfde moment kwam er een muis uit die tas springen.
0: Ach, jee.
1: Nou, ik zag die muis een salto mortale maken. Want mevrouw die gooide die boel van eraf.
0: Ja.
1: Ik denk van, nou, als die dat muis dat overleefd heeft, dan mag hij blij wezen.
0: Ja.
1: Maar dat was dus de muizen. Die was niet in de molen, maar dat was op een camping ergens in het zuiden van ons land. Dus.
2: Er was eens een muisje in mooi Amsterdam.

0: Ja, dat is toch wel. Maar er zaten ook wat muizen op een andere plek, hè, in Mokum.
1: Ja, dat zal.
0: Je zat in de kraag van Tom Anders.
1: Maar nou hoorden we net van die...
0: Ja.
1: Ik heb ook zo'n groepje. Nee. Deze bedoel ik eigenlijk.
0: Ja.
1: Kwek, kwek, kwek. En dan met name het eind, hoor.
0: Zo.
2: Ja, maar dat bedoel.
1: Ja. Het zijn van die grappige dingen allemaal. Hè.
0: Yes.
1: Goed, eens even kijken. Ik zag net een bericht landelijk. De raad geeft aan, Vitesse behoudt zijn proflicentie. Dat is denk ik wel een goede zaak, hè?
0: Ja, zonder meer. Tuurlijk.
1: Zonder meer, ja.
0: Ja.
1: De Hoge Raad heeft geoordeeld nadat de KNVB in cassatie was gegaan. De KNVB trok vorig jaar de proflicentie in, maar werd teruggevloot door het gerechtshof. En ze moesten weer toegelaten worden. KNVB was daar niet mee eens. En ik weet nog dat de advocaat zei, nou, we gaan het proberen, maar we hebben een procentkans.
0: Ja.
1: Ze hebben gewonnen.
0: Ja.
1: Jongen.
0: Ja. Maar ja, goed, er is natuurlijk wel heel veel gebeurd in die tijd. Hè?
1: Ja,
0: en ook op bepaalde
1: ze hebben er ook wel een zootje
0: van was
1: gemaakt.
0: Was het inderdaad ook van, nou, Vitesse die is toch ook niet helemaal open kaart gespeeld. Maar op een gegeven moment hadden ze de boel op orde. En ja, toen bleef de KNVB natuurlijk dwars doen. Want die dacht van, ja, nou, hij heeft ons al een paar keer voor het lapje gehouden. Dus nou is het afgelopen. Maar ja, nu zijn ze toch weer teruggevloten door...
1: Nou, dan gooien we er nog maar even. Wat ga je eten dadelijk?
0: Ik ga dadelijk een lunchje doen met een boterhammetje. Maar voor vanavond ga ik een macaroni-schorrel maken.
1: Een macaroni-schorrel? Oké.
0: Ja.
1: Geen bruine bonen dus.
0: Geen bruine bonen deze keer. Nee, trouwens, ik heb van de week nog wel een keer heerlijke melkmoes gegeten.
1: Oh, hou me erover op. Heerlijke melkmoes, dat zijn twee woorden die passen niet in dezelfde zin.

0: stel voor dat je het eet al een zware bevalling.
1: Ja, nou nog.
0: En als ik over heb, dan vries ik het in. Dat is de enige zin die me bij is gebleven. En voor de rest denk ik, oh, hij heeft er maar moeilijk mee. Volgens mij ook een hele warme bonensoep. Goed. De bruinebonensoep.
1: In ieder geval goed gevuld.
0: Ja, goed gevulde soep, ja. Eens even kijken. Dan zitten we op zo'n 14 minuten voor het eind. En ik heb nog 7 en 12 minuten muziek. Dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja. Ja. Ja. Yes.
0: Nou, gaan we naar de Alpenzusjes.
1: Oh.
0: Die gaan naar de Costa. Die gaan allemaal naar de Costa vandaag.
1: Naar de Costa toe. Terwijl de krant zegt dat er steeds meer mensen in Nederland blijven met
0: vakantie.

0: Nog strakke dingen in de planning staan voor dit weekend, Bert?
1: Nou, eigenlijk niet. Wat ik zo op dit moment kan bedenken, dan nee.
0: Lekker fris op het balkon hangen en gewoon
1: dat,
0: even een beetje afkoelen.
1: Even een beetje
0: ja. Dat lijkt me ook een strak plan.
1: Ja.
0: niks
1: drukkers. Ik zag wel dat, moet het balkon nog wel even aan de gang, want... Er staan wat plantjes die...
0: Die hebben wat hulp nodig.
1: Die hebben... Ik denk dat die stevig aan de beademing moet nu.
0: Aan de beademing zelfs nog. Oké. Okay. Dus. Nou ja, dan moeten we dat maar doen. En voor de rest... was het een week waarvan je zegt... Nou, die zou ik zo weer overdoen?
1: Afgelopen week.
0: Ja?
1: Ja, en dan... Ja, misschien nog... Het enige wat ik dan zeg, van ik dan aan de condities nog iets kon veranderen, ja. iets minder warm. Maar
0: nou, je hebt
1: een grijpje of 2, 3
0: minuten de tijd om er even over na te denken.

0: daar zong hij alsmaar. Ja! Yeah!
1: Zal men het nog een keertje over doen? Nou ja, er zijn misschien andere weken die we over zouden willen doen. Ja. Nou ja, wij gaan in ieder geval doei zeggen nu. En ik stel voor dat jij begint. Nou mensen, ik wens jullie een heel fijn, rustig weekend. En ja, er zijn natuurlijk mensen die zich zorgen maken om met vakantie dus de deur gaan, of ze niks vergeten. Of ze, nou, nee, dat komt allemaal goed. Dat regelt zichzelf wel weer, niet over inzet. En ja, zorg dat je veilig weer thuis komt, dan kun je te zijn de tijd weer naar ons luisteren.
2: Ja, doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar, laat veel horen. We aanstaan en komen elkaar vanzelf weer tegen. Morgen hoor je bed alweer om 9 uur. Wat heb je nog een onderwerp?
1: Thema? Nou, het leven.
2: Het leven.
1: Heel breed, heel breed. Liefde, verbroken liefde.
2: Alles.
1: Verlangens naar liefde. Ja, okay. Het zit er allemaal weer in. Het afspiegeling van het dagelijks bestaan.
2: Nou, en ik ben de maandagmorgen weer om 7 uur. Doei allemaal.
1: Doei.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op wolken. In het noordoosten is er kans op een bui. En het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op onder andere de A6, Muiden richting Emmeloord. Voor Lelystad Noord staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg 5 minuten op onthoud. Dan naar de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Grijshoord gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten vertraging. De andere kant op de A50, richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot slot de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, voor Presikhaaf 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor zwemmersjeuk bij strand Nulde Zuid ingetrokken. Volgens de provincie zijn de afgelopen periode geen nieuwe meldingen van gezondheidsklachten binnengekomen bij de GGD, de beheerder van de recreatieplas of het provincieloket. Strand Nulde Zuid, dat tegenwoordig ook wel bekend is als Veluwe aan Zee Zuid, ligt zo'n 4 kilometer ten westen van het dorp Putten. De waarschuwing gold sinds eind juni nadat meerdere meldingen van zwemmersjeuk waren ontvangen. De provincie verwacht dat de kans op klachten inmiddels is afgenomen. Op de markt in Harderwijk worden deze zomer opnieuw 4 edities van de Preuverie gehouden. De culinaire evenementen vinden plaats op 30 juli en 6, 13 en 20 augustus en beginnen telkens om 4 uur 's middags. Tijdens de Preuverie presenteren verschillende horecaondernemers uit Harderwijk een gevarieerd aanbod van gerechten en dranken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van live optredens en straattheater. De organisatie is in handen van Markt Horecaplein Harderwijk en de stichting Stad als Podium. De toegang tot de Preuverie is gratis. En tot slot, huisartsen in onder meer Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde doen deze zomer mee aan de landelijke huidalertcampagne. In de huisartsenpraktijken worden voorlichtingsmaterialen beschikbaar gesteld om inwoners bewuster te maken van het herkennen van verdachte plekjes op de huid. Bezoekers van de praktijken ontvangen onder meer informatiekaarten, brochures en kunnen in de wachtkamer een voorlichtingsvideo bekijken. De campagne moet mensen stimuleren om huidafwijkingen tijdig te herkennen en bij twijfel contact op te nemen met de huisarts. De aanleiding voor de campagne is het toenemend aantal gevallen van huidkanker in ons land. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Veluwe FM. Violet, let me see you dance, baby.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, als richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoort is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A50 richting Zwolle voor Apeldoorn-Noord 10 minuten vertraging. En ook een langer vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein duurde er 20 minuten langer over. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Voor Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Let the Blues Get In. Het bluesprogramma van de Noordwest-Veluwe. Met mij, ik ben Alexander en ik heb nu 2 uur weer samengesteld. En dit keer krijg je een overzicht van de in het eerste halfjaar van 2026 uitgekomen nieuwe albums. Dat is natuurlijk maar een fractie van wat er wereldwijd op bluesgebied uitkomt. Maar ik kan slechts bieden wat bij mij is binnengekomen. Vanuit Amerika kreeg ik regelmatig cd's toegezonden waarvan ik de namen vaak niet eens kende. Amerika is op bluesgebied ook zo groot, heel veel bereikt ons natuurlijk nooit. Maar nu ken ik dus wel de Carmen Ratti Band met hun 2e album Come To Me. De band ontstond in 2018 in Californië in de Bay Area, zoals dat genoemd wordt. En de band met zangeres Jill Dineen op de voorgrond staat daar bekend om de energieke optredens met muziek geworteld in de blues, met invloeden vanuit de soul, roots, gospel, funk en rock. Carmen Ratti is de gitarist van de band, een man, anders dan zijn naam doet vermoeden. En ik vind het een veelbelovende band met een uitstekende en aanstekelijke 2e cd. Daarvan nu I Can See.

Paradise van de nieuwste cd Gypsy Blue Review van JP Source. Daarop werkt deze zanger en gitarist die al meer dan 20 jaar speelt en optreedt samen met zangeres en violiste Ann Harris. Zij geeft aan een aantal nummers de sfeer van Gypsy muziek, vandaar ook de titel van de cd Gypsy Blue Review. Theresa James en de Rhythm Tramps brachten de cd Bad at Being Good uit. Theresa James komt uit Californië. Haar man Terry Wilson is de bassist in de band en hij schrijft de meeste songs. Theresa zingt en speelt op de meeste songs ook piano, alleen niet in het Trouble in Paris.

Devil Doll komt van de nieuwste van zanger en gitarist Garrett T. Willie, Bill's Café. Ook hij was tot deze cd volkomen onbekend voor mij. Hij is een nu 25-jarige bluesrock gitarist uit Ellard Bay in British Columbia. En dat ligt in het westen van Canada. En Bill's Café is zijn tweede album en getuigt van de herkomst van Garrett T. Willie enerzijds, het dorp Ellard Bay namelijk, met de poolhall van zijn opa, Bill's Café, en anderzijds van de opnames in een studio in Nashville met producer Tom Hambridge. In al zijn stevigheid is Bill's Café een uitstekend album. Gitarist Gabe Stillman komt uit Williamsport in Pennsylvania. Na zo'n 10 jaar getoerd te hebben en zo geleerd te hebben wat blues echt is, en na een prijs gewonnen te hebben als beste gitarist tijdens de International Blues Challenge van 2018 in Memphis, is dit voorjaar zijn tweede album verschenen, What Happens Next. Zeer de moeite waard van deze nog jonge bluesman Gabe Stillman. Luister maar naar Living Your Life.

In de eerste helft van 2026 werd ook uitgebracht een cd van de in augustus 2021 overleden keyboard- en Hammond-orgelspeler Mike Finnegan. Dit postume eerbetoon heeft gastbijdragen van Joe Bonamassa, Smokey Robinson, Stephen Stills. En je hoorde van dit titeloze album Mike Finnegan in My Credit Didn't Go Through. Brooks Milgate was tot voor kort ook weer een van die vele onbekenden uit Amerika, tenminste voor mij. Zijn cd Roll With The Punches is de eerste cd van Brooks Milgate, die al op zijn vijfde jaar begon met piano spelen. Inmiddels heeft hij al samengespeeld met en bij Sugar Ray, Daryl Newlis, Kit Ramos, Anna Popovich en Mark Hummel, om er een paar te noemen. Hij kan dus wel wat. Zijn cd bewijst dat ook. Luister maar naar de traditional Goodnight Irene, Brooks Milgate.

The World's Gone Wrong van het laatste album van Lucinda Williams. Het is een album met donkere teksten over wat er allemaal verkeerd gaat in de wereld. De titel van het nummer, dat ook de titel van de cd is, maakt dat al wel duidelijk. Gelukkig geeft Lucinda Williams in de laatste song van deze cd er nog een hoopvolle draai aan. Ook Duke Robillard liet dit jaar van zich horen. Zijn nieuwste heet Blast Off. Op dit album komen blues, swing, jazz, jump en R&B samen. Zo breed is de muzikale bagage van veteraan Duke Robillard. Nu een song van Alan Toussaint, wat betekent New Orleans-style invloed, en dat hoor je in

Trouble Comes Calling van de laatste cd of de fans van de James Hunter 6. James Hunter maakt ouderwetse R&B en soul. Een recensent schreef over deze cd: de band brengt gewoon te weinig variatie aan om langer dan een liedje of twee te boeien. En daar zit wel wat in. Toch klinkt deze cd best wel lekker. De Engelse zangeres en pianiste Alice Bailey presenteerde haar nieuwste, Can't Take My Story Away. En dat is al haar zesde. Dankzij de platencollectie van haar vader, met voornamelijk albums van het Chess label, is ze de wereld van de blues ingerold. Inmiddels heeft ze getoerd met onder andere Van Morrison, Chris Barras, Jules Holland en de Schotse band King King. Niet verkeerd dus. Op haar eigen kracht hoor je nu van deze Alice Bailey, Growing Roots.

I Got You. En dat komt van de nieuwste cd van de Tedeschi Trucks Band. De band van Susan Tedeschi, die de zang voor haar rekening neemt en ook gitaar speelt, met haar man, gitarist Derek Trucks, die nog bij de Allman Brothers heeft gespeeld. De cd heet Future Soul, waarin ze de hoop uitspreken dat jouw toekomst soul een ziel zal hebben. Een uitstekend werkje weer van dit duo. Tot aan het nieuws ga je nu kennis maken met de nieuwste cd van Danny Bryant, Nothing Left Behind. Deze bluesgitarist uit Engeland is inmiddels 45 jaar. Hij maakt stevige, maar toch heel goed te beluisteren blues en bluesrock. Hij is al vanaf zijn 18e professioneel en toert de hele wereld over met samenwerkingen onder andere met Buddy Guy, Joe Cocker en Mick Taylor. Nothing Left Behind is volgens hemzelf zijn meest persoonlijke album, met daarop een song van Bruce Springsteen, Nothing Man. Tot zo dadelijk na het nieuws voor het tweede uur Let the Blues Get In, met weer een reeks uitgaven die afgelopen half jaar 2026 zijn uitgekomen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, als richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoort is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A50 richting Zwolle voor Apeldoorn-Noord 10 minuten vertraging. En ook een lange vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein duurde er 20 minuten langer over. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Voor Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Dit is

Let the Blues Get In op Veluwe FM, de voor even bluesradio voor de Noordwest-Veluwe. Met mij, ik ben Alexander en ik geef nog een heel uur aandacht aan de nieuwe albums die in de eerste helft van 2026 zijn uitgekomen. Na 5 jaar stilte kwam Melissa Etheridge met haar nieuwe album. Met enkele zeer persoonlijke nummers zoals de song Matches, waarin zij de oorsprong van haar passie met muziek beschrijft. En die lag bij het zien van het optreden van Johnny Cash in de gevangenis van Leavenworth in 1970. Dat zette haar vingers in vuur en vlam, zoals ze dat zelf beschrijft. En ook een song Call You over haar overleden zoon staat erop. Nu een wat opgewekte werkje van dit album, dat Rise heet kortweg, Davina van de CD Rise dus. Davina.

Ook good old Van Morrison kwam met nieuw werk. Somebody Tried to Sell Me a Bridge. En dat is een vreemde titel die een cd vol covers van bluessongs dekt. Op enkele nummers heeft hij als gast Buddy Guy en vooral Elvin Bishop laten meespelen. Je hoorde de song van Taj Mahal, Snatch It Back and Hold It. Taj Mahal zelf bracht ook een nieuwe cd uit, Time. Daarop had hij zich herenigd met de Phantom Blues Band, waarmee hij ooit eerder werkte. En nu klikte het als ooit tevoren. De cd Time is nogal wisselend van kwaliteit, songs met een nogal glad arrangement met blazers, naast een paar reggae-achtige blues-songs. Taj Mahal zelf klinkt met zijn 84 jaar nog steeds top, zoals in Wild About My Lovin'.

Didn't I Keep Running van de nieuwste cd van Eric Bibb. Oeh, er komt nog wat achteraan. Die nieuwste heet One Mississippi. Het album staat vol rustige, relaxte songs zoals we van Eric Bibb gewend zijn. Het is ook een album vol sociaal bewogen songs gebracht met de warme stem van Eric Bibb en zijn akoestische meesterschap. Hij beschrijft zijn album zelf als een verzameling verhalen uit een niet zo ver Amerikaans verleden en een gespannen heden. Een oproep tot vrede, rechtvaardigheid en eenheid in een verdeelde wereld. Eric Bibb is duidelijk op een missie op One Mississippi. Ook en heel recent kwam in het eerste halfjaar van 2026 uit de nieuwste van gitarist en zanger uit New York, Chris Burson. Hij is nu 50 jaar en treedt al sinds zijn 13e jaar op toen hij nog in Boston woonde. Zijn muziekopleiding kreeg hij vooral met jazz, maar hij koos uiteindelijk voor de blues. Zijn nieuwste cd heet East River Blues, met daarop het jazzy klinkende titelnummer Chris Burson.

0: a person, baby. Ow! Get yourself back home. That's the way you do the Louisiana boogie.
1: Is als het ware een nieuwe oude, want het gaat om net uitgekomen akoestische opnames van John Campbell voor de serie 2 meter sessions van Jan Douwe Kroeske. En die opnames zijn in 1991 en in 1993 gemaakt. De laatste zelfs een paar maanden voor zijn dood, 41 jaar jong, deze John Campbell. Je hoorde hier zijn fantastische gitaarspel in de song Person to Person. John F. Klaver begon in 2007 met zijn eerste band, toen nog een trio, en hij was geïnspireerd door de muziek, de blues, van Gary Moore, Robin Ford en Jimi Hendrix. Nu, bijna 20 jaar professioneel later, bracht hij dit voorjaar zijn derde cd uit in zijn serie Organic and Sustainable Sessions. En dat allemaal met nieuwe, eigen songs, akoestische solotracks die hij ook speelde tijdens de International Blues Challenge in Memphis in 2025. Van deze nieuwste cd, Organic and Sustainable Sessions Volume 3, John F. Klaver in By Your Side.

En dit was nog een Nederlandse nieuwe, de song End of the Line van de Lijf de Leeuw Band, van de tweede cd met werk van de Allman Brothers Band. En dit kwam uit na een succesvolle eerste cd en een tournee met de songs van de Allman Brothers Band. En weer klinkt het allemaal prachtig. Tot het eind van deze Let the Blues Get In geef ik aandacht voor Joe Bonamassa. Hij was in dat eerste halfjaar van 2026 weer erg productief. In juni kwam zijn eerbetoon aan zijn idool Rory Gallagher uit. Joe Bonamassa trad in juli 2025 in Cork in Ierland op, de thuisbasis van Rory Gallagher, en dat optreden is vastgelegd. Joe Bonamassa wilde de songs, dat was zijn opzet tenminste, de songs van Rory Gallagher zoveel mogelijk in hun waarde laten. Je hoort dat terug in de song Calling Card, Joe Bonamassa.

paar maanden voor The Spirit of Rory kwam Joe Bonamassa al met zijn enorme eerbetoon aan B.B. King. In 2025 kon immers diens 100ste geboortedag gevierd worden. En dat bracht Joe Bonamassa ertoe om songs van B.B. King te coveren, samen met een aantal door hem uitgenodigde gasten. Het zijn er tenslotte 32 songs geworden met 31 zeer vooraanstaande bluesgasten. Je hoorde zo net How Blue Can You Get met gitarist en zanger Warren Haynes naast Joe Bonamassa. Tot besluit van dit halfjaar overzicht in Let the Blues Get In krijg je nog één song van Joe Bonamassa uit zijn monumentale eerbetoon voor B.B. King. Want zo mag je de dubbel CD B.B. King's Blues Summit 100 wel noemen, wat mij betreft. Joe Bonamassa nu samen met de jonge Marcus King in Don't Answer the Door. Bedankt weer voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer bij Let the Blues Get In.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de zesde premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 70 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein doe je er 3 kwartier langer over. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle, voor knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer file met een 10 minuten op onthoud. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek 5 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De combinatie van vakantieverkeer en werkzaamheden veroorzaakt een drukke spits. In de regio staat nu zo'n 70 kilometer file. Vertraging op de A28 Utrecht richting Zwolle. Voor Nijkerk doe je er een kwartier langer over. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein een half uur vertraging. En tot slot op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor Presikhaaf 4 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Putten wordt bij museumboerderij Mariahoeve op zaterdag 25 juli het jaarlijkse oogstfeest gehouden. Het evenement duurt van 10 tot 4 en staat in het teken van traditionele oogstwerkzaamheden, oude ambachten en het boerenleven van vroeger. Bezoekers kunnen demonstraties bekijken van onder meer maaien met de zeis en historische landbouwtechnieken. Ook zijn er marktkramen met streekproducten en optredens van de Puttense boerendansers en chanticoor de kajuitzangers. Ook zijn er verschillende activiteiten voor kinderen. De toegang is gratis. Harderwijk is donderdagavond opnieuw getroffen door een stroomstoring. Dat gebeurde eerder op de dag ook al. In totaal kwamen ruim 100 huishoudens tijdelijk zonder elektriciteit te zitten. Kort na 7 uur zaten 30 tot 50 huishoudens aan de Pijlkruidmeen en ook de Veldkersmeen zonder stroom. De storing was kort voor 9 uur verholpen. De eerste storing ontstond kort voor 9 uur 's ochtends en trof huishoudens aan de Busken-Huetlaan, de JP Heijenlaan en de Vondellaan. Die storing was kort voor 12 uur hersteld. En tot slot, de provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor zwemmersjeuk bij strand Nulde Zuid ingetrokken. Volgens de provincie zijn de afgelopen periode geen nieuwe meldingen van gezondheidsklachten binnengekomen bij de GGD, de beheerder van de recreatieplas of het provincieloket. Strand Nulde Zuid, dat tegenwoordig ook wel bekend is als Veluwe aan Zee Zuid, ligt zo'n 4 kilometer ten westen van het dorp Putten. De waarschuwing gold sinds eind juni nadat meerdere meldingen van zwemmersjeuk waren ontvangen. De provincie verwacht dat de kans op klachten inmiddels is afgenomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 70 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein doe je er 3 kwartier langer over. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle, voor knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer file met een 10 minuten op onthoud. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek 5 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe
3: FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/

0: ongeval. De persoon is voor nader onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. In Harderwijk zijn bij een brand aan de Klaproosmeen donderdagavond 2 schuren volledig verwoest. De brand veroorzaakte een grote rookontwikkeling die in de wijde omgeving zichtbaar was. Het vuur brak uit in een schuur met overkapping in een achtertuin en sloeg over naar een tweede schuur. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen woning. Wel liep de woning schade op door de hitte, waardoor onder meer ruiten barsten. Ook bij een naastgelegen woning ontstond schade aan ramen en een schutting. Niemand raakte gewond bij de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat een barbecue de brand heeft veroorzaakt. En tot slot, op de markt in Harderwijk worden deze zomer opnieuw 4 edities van de Preuverie gehouden. De culinaire evenementen vinden plaats op 30 juli en 6, 13 en 20 augustus en beginnen telkens om 4 uur 's middags. Tijdens de Preuverie presenteren verschillende horecaondernemers uit Harderwijk een gevarieerd aanbod van gerechten en dranken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van live optredens en straattheater. De organisatie is in handen van Markt Horecaplein Harderwijk en de stichting Stad als Podium. De toegang tot de Preuverie is gratis. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio staat op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein duurde een kwartier langer over. Verder oponthoud op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Amersfoort West en Hoevelaken duurde 10 minuten langer over. Op de A27 Utrecht richting Almere, voor op 1 Nes, 10 minuten vertraging. En tot slot op de A28 Amersfoort richting Zwolle gebeurde eerder bij Harderwijk een ongeluk. De weg is weer vrij en je hebt nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: just a boy.
1: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 8 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Huissen heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling die op woensdag 25 juni plaatsvond op het strandeiland in Harderwijk. Daarbij raakte een slachtoffer gewond aan het hoofd en werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Dagblad De Stentor meldt dat het incident zich tussen 8 en 8:30 s'avonds afspeelde. Volgens de politie waren een jongen en een meisje betrokken. Het slachtoffer zou voorafgaand aan de mishandeling door het meisje zijn aangesproken, waarna de jongen het slachtoffer sloeg. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op of mensen met informatie om zich te melden. Ook eventuele camerabeelden uit de omgeving zijn in het onderzoek betrokken. In Ermelo heeft historicus Peter Ijska de Zilveren Pauw ontvangen, de gemeentelijke onderscheiding van Ermelo. Burgemeester Hans van Dalen reikte de erepenning uit als waardering voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de lokale geschiedschrijving. Ijska doet al 25 jaar onderzoek naar de geschiedenis van Ermelo, met een bijzondere focus op de Tweede Wereldoorlog. Zijn publicaties gaan onder meer over Joodse inwoners, de Duitse bezetting en de geschiedenis van zorginstellingen in de gemeente. De Zilveren Pauw is de gemeentelijke onderscheiding voor inwoners die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Ermeloze samenleving. En tot slot, huisartsen in onder meer Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde doen deze zomer mee aan de landelijke huidalertcampagne. In de huisartsenpraktijken worden voorlichtingsmaterialen beschikbaar gesteld om inwoners bewuster te maken van het herkennen van verdachte plekjes op de huid. Bezoekers van de praktijken ontvangen onder meer informatiekaarten, brochures en kunnen in de wachtkamer een voorlichtingsvideo bekijken. De campagne moet mensen stimuleren om huidafwijkingen tijdig te herkennen en bij twijfel contact op te nemen met de huisarts. De aanleiding voor de campagne is het toenemend aantal gevallen van huidkanker in ons land. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: words in heavy doses.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom de sterren vallen.

0: plastic veil.
1: Dit is het nieuws uit de regio.
2: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Huisartsen in onder meer Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde doen deze zomer mee aan de landelijke huidalertcampagne. In de huisartsenpraktijken worden voorlichtingsmaterialen beschikbaar gesteld om inwoners bewuster te maken van het herkennen van verdachte plekjes op de huid. Bezoekers van de praktijken ontvangen onder meer informatiekaarten, brochures en kunnen in de wachtkamer een voorlichtingsvideo bekijken. De campagne moet mensen stimuleren om huidafwijkingen tijdig te herkennen en bij twijfel contact op te nemen met de huisarts. De aanleiding voor de campagne is het toenemend aantal gevallen van huidkanker in ons land. In Ermelo heeft historicus Peter Ijska de Zilveren Pauw ontvangen, de gemeentelijke onderscheiding van Ermelo. Burgemeester Hans van Dalen reikte de erepenning uit als waardering voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de lokale geschiedschrijving. Ijska doet al 25 jaar onderzoek naar de geschiedenis van Ermelo, met een bijzondere focus op de Tweede Wereldoorlog. Zijn publicaties gaan onder meer over Joodse inwoners, de Duitse bezetting en de geschiedenis van zorginstellingen in de gemeente. De Zilveren Pauw is de gemeentelijke onderscheiding voor inwoners die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Ermeloze samenleving. En tot slot, op de markt in Harderwijk worden deze zomer opnieuw 4 edities van de Preuverie gehouden. De culinaire evenementen vinden plaats op 30 juli en 6, 13 en 20 augustus en beginnen telkens om 4 uur 's middags. Tijdens de Preuverie presenteren verschillende horecaondernemers uit Harderwijk een gevarieerd aanbod van gerechten en dranken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van live optredens en straattheater. De organisatie is in handen van Markt Horecaplein Harderwijk en de stichting Stad als Podium. De toegang tot de Preuverie is gratis. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: And now, ladies and gentlemen. Flashback show.
4: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
5: Met Marcel Hergaarden.

En we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Een nieuwe aflevering deze week op jouw radio. Tommy Brown en Funking for Jamaica, begin jaren 80. Nu is het tijd voor J. Criff, samen met de Illustrious Blacks. En dat heet Shine.

Goed dat je luistert de Flashback Radio Show. Iedere week op jouw radio een aantal tracks achterin volgens J.Criff. Samen met Elysius Black en Shine was dat. Het Rakka hoorde je met Jewel. In the extended mix Perspective 360. Are You My Love? En Shaka Khan, I Feel For You. Here's Junior.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Putten wordt bij museumboerderij Mariahoeve op zaterdag 25 juli het jaarlijkse oogstfeest gehouden. Het evenement duurt van 10 tot 4 en staat in het teken van traditionele oogstwerkzaamheden, oude ambachten en het boerenleven van vroeger. Bezoekers kunnen demonstraties bekijken van onder meer maaien met de zeis en historische landbouwtechnieken. Ook zijn er marktkramen met streekproducten en optredens van de Puttense boerendansers en chanticoor de kajuitzangers. Ook zijn er verschillende activiteiten voor kinderen. De toegang is gratis. In Zeewolde is donderdagmiddag een persoon in problemen geraakt in het water. Het incident vond rond 3:15 plaats. Dat gebeurde op vakantiepark de Parel van Horsterwold. Hulpdiensten haalden het slachtoffer uit het water. Het ging volgens de politie om een ongeval. De persoon is voor nader onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. En tot slot, de politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling die op woensdag 25 juni plaatsvond op het strandeiland in Harderwijk. Daarbij raakte een slachtoffer gewond aan het hoofd en werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Dagblad de Stentor meldt dat het incident zich tussen 8 en 8:30 s'avonds afspeelde. Volgens de politie waren een jongen en een meisje betrokken. Het slachtoffer zou voorafgaand aan de mishandeling door het meisje zijn aangesproken, waarna de jongen het slachtoffer sloeg. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op of mensen met informatie om zich te melden. Ook eventuele camerabeelden uit de omgeving zijn in het onderzoek betrokken. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Flashback Radio Show.
2: Met Marcel Herzen.

Flashback Radio Show. Mocht je net ingeschakeld zijn. Hits van vroeger nu. Jeffrey Osborne, 1984. En I Really Don't Need No Light. Hier is Miss Chaka Khan met de laatste track. En dat heet Checkzilla.

Ja, dat was Chaka Khan, Chuck Silla. Ze doen het maar weer, die ouwetjes uit de jaren 80. Een comeback. En wat dacht je trouwens van het laatste album van Madonna, Confessions 2? Zo, dat is me er ook eentje. We gaan oldschool draaien. Lew Curtin, here is Talk to Me.

Disco Funk uit de jaren 80, Lou Kerton, and Why Don't You Talk To Me. Dat is allemaal moeilijk. We gaan een nieuw werk draaien. Siobhan Adams hier in de show. En hier is Party With.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Harderwijk is donderdagavond opnieuw getroffen door een stroomstoring. Dat gebeurde eerder op de dag ook al. In totaal kwamen ruim 100 huishoudens tijdelijk zonder elektriciteit te zitten. Kort na 7 uur zaten 30 tot 50 huishoudens aan de Pijlkruidmeen en ook de Veldkersmeen zonder stroom. De storing was kort voor 9 uur verholpen. De eerste storing ontstond kort voor 9 uur 's ochtends en trof huishoudens aan de Busken-Huetlaan, de JP Heijenlaan en de Vondellaan. Die storing was kort voor 12 uur hersteld. De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor zwemmersjeuk bij strand Nulde Zuid ingetrokken. Volgens de provincie zijn de afgelopen periode geen nieuwe meldingen van gezondheidsklachten binnengekomen bij de GGD, de beheerder van de recreatieplas of het provincieloket. Strand Nulde Zuid, dat tegenwoordig ook wel bekend is als Veluwe aan Zee Zuid, ligt zo'n 4 kilometer ten westen van het dorp Putten. De waarschuwing gold sinds eind juni nadat meerdere meldingen van zwemmersjeuk waren ontvangen. De provincie verwacht dat de kans op klachten inmiddels is afgenomen. En tot slot, in Harderwijk zijn bij een brand aan de Klaproosmeen donderdagavond 2 schuren volledig verwoest. De brand veroorzaakte een grote rookontwikkeling die in de wijde omgeving zichtbaar was. Het vuur brak uit in een schuur met overkapping in een achtertuin en sloeg over naar een tweede schuur. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen woning. Wel liep de woning schade op door de hitte, waardoor onder meer ruiten barsten. Ook bij een naastgelegen woning ontstond schade aan ramen en een schutting. Niemand raakte gewond bij de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat een barbecue de brand...

En zo gaan we naar het einde van de Flashback Radio Show van deze week. Jocelyn Brown met een vage track. Hot Blood hoorde je. Dat kwam uit 1984. Hier is EJ Jones en La Mama.

E.J. Jones in de Flashback Show. Love My Love. A Little More Love. En dan een beetje verbasterd. Hier is Devin Morrison en Tulips and Roses. Dit was hem weer voor deze week. Ik bedank je voor het luisteren. Spreek je graag volgende week opnieuw. Groetjes te

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk, daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Op de markt in Harderwijk worden deze zomer opnieuw 4 edities van de Preuverie gehouden. De culinaire evenementen vinden plaats op 30 juli en 6, 13 en 20 augustus en beginnen telkens om 4 uur 's middags. Tijdens de Preuverie presenteren verschillende horecaondernemers uit Harderwijk een gevarieerd aanbod van gerechten en dranken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van live optredens en straattheater. De organisatie is in handen van Markt Horecaplein Harderwijk en de stichting Stad als Podium. De toegang tot de Preuverie is gratis. In Ermelo heeft historicus Peter Ijska de Zilveren Pauw ontvangen, de gemeentelijke onderscheiding van Ermelo. Burgemeester Hans van Dalen reikte de erepenning uit als waardering voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de lokale geschiedschrijving. Ijska doet al 25 jaar onderzoek naar de geschiedenis van Ermelo, met een bijzondere focus op de Tweede Wereldoorlog. Zijn publicaties gaan onder meer over Joodse inwoners, de Duitse bezetting en de geschiedenis van zorginstellingen in de gemeente. De Zilveren Pauw is de gemeentelijke onderscheiding voor inwoners die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Ermeloze samenleving. En tot slot, huisartsen in onder meer Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde doen deze zomer mee aan de landelijke huidalertcampagne. In de huisartsenpraktijken worden voorlichtingsmaterialen beschikbaar gesteld om inwoners bewuster te maken van het herkennen van verdachte plekjes op de huid. Bezoekers van de praktijken ontvangen onder meer informatiekaarten, brochures en kunnen in de wachtkamer een voorlichtingsvideo bekijken. De campagne moet mensen stimuleren om huidafwijkingen tijdig te herkennen en bij twijfel contact op te nemen met de huisarts. De aanleiding voor de campagne is het toenemend aantal gevallen van huidkanker in ons land. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de zevende dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeg gepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Harderwijk is donderdagavond opnieuw getroffen door een stroomstoring. Dat gebeurde eerder op de dag ook al. In totaal kwamen ruim 100 huishoudens tijdelijk zonder elektriciteit te zitten. Kort na 7 uur zaten 30 tot 50 huishoudens aan de Pijlkruidmeen en ook de Veldkersmeen zonder stroom. De storing was kort voor 9 uur verholpen. De eerste storing ontstond kort voor 9 uur 's ochtends en trof huishoudens aan de Busken-Huetlaan, de JP Heijenlaan en de Vondellaan. Die storing was kort voor 12 uur hersteld. In Harderwijk zijn bij een brand aan de Klaproosmeen donderdagavond 2 schuren volledig verwoest. De brand veroorzaakte een grote rookontwikkeling die in de wijde omgeving zichtbaar was. Het vuur brak uit in een schuur met overkapping in een achtertuin en sloeg over naar een tweede schuur. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen woning. Er liep de woning schade op door de hitte, waardoor onder meer ruiten barsten. Ook bij een naastgelegen woning ontstond schade aan ramen en een schutting. Niemand raakte gewond bij de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat een barbecue de brand heeft veroorzaakt. En tot slot, in Ermelo heeft historicus Peter Ijska de Zilveren Pauw ontvangen, de gemeentelijke onderscheiding van Ermelo. Burgemeester Hans van Dalen reikte de erepenning uit als waardering voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de lokale geschiedschrijving. Ijska doet al 25 jaar onderzoek naar de geschiedenis van Ermelo, met een bijzondere focus op de Tweede Wereldoorlog. Zijn publicaties gaan onder meer over Joodse inwoners, de Duitse bezetting en de geschiedenis van zorginstellingen in de gemeente. De Zilveren Pauw is de gemeentelijke onderscheiding voor inwoners die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Ermeloze samenleving. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortte ruim